0: Bureaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de Straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Wij nemen je mee naar de clubs. Met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno. Gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is The Deep Department. Met nu een uur lang. Deep in the dark.
3: Blijf wakker.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het KNMI heeft opnieuw gewaarschuwd voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie werd enkele uren code oranje afgegeven. Inmiddels geldt alleen nog code geel. Regen en wind kunnen tot overlast leiden in de provincie. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond er schade door de wind. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. Duizenden mensen hebben in Servië gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen en een eind aan corruptie bij de overheid. De demonstratie was in Novi Sad, in die stad in het noorden van Syrië. Servië stortte 1,5 jaar geleden een deel van het treinstation in, met 16 doden als gevolg. De betogers wijten dat aan corruptie bij de overheid. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. En het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek.
3: Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno, gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is de Deep Department. Met nu een uur lang deep in the dark.
0: Blijf wakker.

0: House. Bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 5 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. Er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt en er opstootjes dreigen, kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd er ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met dan ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

vrijdag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazes moment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio.

0: Bureaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelde het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars van Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is er al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een cameraman van Al Jazeera. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het precies gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft.

Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio.

jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Afgelopen dag ontstond er nog wel onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Gisteren zei Iran dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance spreekt dat tegen. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers daar was een journalist van Al Jazeera. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen de drugs en contant geld, maar ook het schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het portret zou miljoenen euro's waard zijn. De politie heeft 4 mensen aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. En ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. En het weer in het oosten en zuiden stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken die buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon en dan ook wat wolken bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Afgelopen 50 jaar. Zoals deze. Wauw!

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen waren bestookt met projectielen van Hezbollah. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. In het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon met wat wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

church. This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

0: van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Gratis steunpunt voor mensen met psychische problemen en woningbouwplan Oude Kruisweg in Krukjes stap verder. Het college van Haarlemmermeer vraagt de gemeenteraad om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor een woningbouwplan achter de oude Krukjesweg in Krukjes. Daarmee gaat het project een volgende fase in. Het plan omvat 12 tweeonder- en kapwoningen en 15 drive-in woningen. Voor de bouw is een omgevingsvergunning nodig, omdat het project niet past binnen het huidige omgevingsplan. Na goedkeuring door de raad worden de ontwerpstukken ter inzage gelegd. Daarna volgt een definitief besluit waarbij ook reacties van inwoners worden meegewogen. In wijkcentrum De Nieuwe Silo in Hoofddorp is een nieuw steunpunt geopend voor mensen met psychische of verslavingsproblemen. Bezoekers kunnen zonder verwijzing binnenlopen voor gesprekken, activiteiten en cursussen. Deelname is gratis. Het initiatief moet mensen helpen bij hun herstel. Bijvoorbeeld door sociale contacten op te bouwen, meer structuur te vinden en ervaringen te delen met lotgenoten. Ook zijn 1-op-1 gesprekken mogelijk met ervaringsdeskundigen. De organisatie hoopt daarmee een aanvulling te bieden op de reguliere zorg en gevoelens van eenzaamheid te verminderen. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. 50 jaar topmuziek. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter...

0: Voor het beeld, ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem door meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon snel los te laten. De vijver raakte bedekt met algen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid. Maar met bewijs daarvoor kwam hij niet. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een 0-0 gelijkspel. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Want door het punt van het gelijkspel maakt Curaçao nog kans om door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond laat won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. En Oranje won eerder gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Er is in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Nee, zeg het niet. Don't speak. No doubt op Meer Radio.
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is Meer Radio. Dit is Meer Wakker.
0: Ik wil niet dat je het uitmaakt. Dat wil ik niet. Hartverscheurend toch wel, maar wel een 90s classic. Vrienden, warm welkom bij Meer Wakker op deze vrije zondag 21 juni 2026. Het is warm, het is heet, het is zomers weer. Maar wel prettig, toch? Jawel, ik bedoel, vorig weekend was het wat winderig, wat wisselvalliger. Ongeveer 20 graden koeler. Nee, wel 12 graden koeler dan vandaag. Ja, het was nog geen 20 graden vorige week. En dan is het nu in één keer dit weer. Dus dat het in één keer zo'n fijne overgang, hè? Van wisselvallig naar zomer. En wat gaan we doen in de show? Nou, muziek draaien. Dat is het recept op de zondag. Sam Fender komt eraan samen met Olivia Dean, Rain Me In en ook Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Ik dacht, ik ga eens eventjes een zomersplaatje draaien op deze vrije vroege zondagmorgen. Maar eerst terug naar 2006. Is het toch wel enigszins bijzondere samenwerking. U2, Mary J. Blige en One.

Zomerse klank op deze vroege zondagmorgen. Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. Op Meer Radio. Het is meer wakker onderweg zometeen. John Legend, All of Me, misschien wel het mooiste liefdesliedje ooit geschreven. En Green Day zometeen. Naar Chili Coltrane, You Were My Friend. Okay.

0: Die tekst die is helemaal een huwelijksaanzoek. Eeuwige liefde dit. All of Me, John Legend op meer radio. Chili Coltrane daarvoor. And You Were My Friend, dit is meer wakker. Zometeen hoor je Green Day, Basket Case en ook Mark Knopfler onderweg. Eerst het nieuwsoverzicht.
1: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
2: No gal made has got a shade on sweet Jody Brown.
1: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op meer radio. En je weet het,
3: same time, same place, same jazz.
1: Dit is het meer nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
4: Wietplantage ontdekt in bedrijfspand Krukjes en A44 richting Amsterdam vanaf vrijdag eerder afgesloten. De A44 richting Amsterdam is vanaf vrijdag 10 uur afgesloten tussen de afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. De afsluiting duurt tot woensdag 1 juli om 6 uur 's ochtends. Dat is een halve dag eerder dan was aangekondigd. De vervroegde afsluiting is nodig vanwege werkzaamheden aan het Lisserwegviaduct. Bij voorbereidende werkzaamheden zijn oude asfaltlagen en puin aangetroffen, waardoor extra tijd nodig is. Verkeer wordt omgeleid via de A4 en de Carbulo-tunnel. Regionaal verkeer kan gebruik maken van de N208 en de N207. De politie heeft in een bedrijfspand aan de Krukjeszoom een hennepkwekerij aangetroffen. De ontdekking volgde na onderzoek van het drugsteam Noord-Holland. Een 48-jarige man uit de gemeente Bloemendaal werd op heterdaad aangehouden. Ook een auto is in beslag genomen. In het pand trof de politie 72 drogende hennepplanten aan. De planten zijn inmiddels vernietigd. De verdachte wordt ervan verdacht de hennepkwekerij te hebben geëxploiteerd. Het onderzoek naar de zaak loopt nog. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
5: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Echte high school rock. Dit Green Day en Basket Case op Meer Radio. En dat op de zondagmorgen. Doe je haar met een gitaar. Bee Gees onderweg. Tragedy en Guns N' Roses. Sweet Child O' Mine. Meer wakker eerst. Mark Knopfler.

Altijd als ik een plaat hoor van Guns N' Roses moet ik denken aan mijn honkbalcoach. God heeft zijn ziel. Maar wij hebben Guns N' Roses nog wel en dat brengt hem terug in de herinnering. Want die man die draaide altijd bij elke uitwedstrijd Guns N' Roses in de auto. Totdat ik het niet meer aan kon horen, werkelijk waar. Keen hoor je.

0: Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaance vicepresident Vance is in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijs daarvoor komt hij niet. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen werden aangehouden. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Oeh, Van Morrison, and have I told you lately that I love you?
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is Meer Radio. Dit is Meer Wakker.
0: Ja, warm welkom in nummer 2 Meer Wakker op de zondag 21 juni 2026. Welkom ook in de zomer. Zomerse temperaturen al de afgelopen paar dagen. Ah, ja. Misschien wel een beetje te warm. Sommige mensen vinden het dan weer te heet. Eigenlijk is het idealiter. Graden 25, zon overgoten. Heerlijk weer. Ja. En ook lange avond zomer. Lekker. Maar goed, het is in ieder geval al beter dan vorige week. Met een wisselvallig weekend en een winterjas nog aan. Maar ja, goed, die winterjas had ik niet aan omdat het zo koud was. Maar meer omdat ik mijn zomerjas weer eens ergens heb laten slingeren. Hè. Het is altijd wel weer zo'n valkuil die erin sluipt op zo'n dag. Wat gaan we doen in de show? Nou, vooral veel muziek draaien. Over het algemeen het recept voor de zondag. Muziek zometeen van Roxy Dekker en Kevin. Michael Jackson komt eraan, Black or White. En eerst is hier Eva Max.

het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Ja, Miles Smith van Meer Radio en Stay. Ook hoorde je nog Abba en Voulez-vous. Dit is Meer Wakker onderweg. Saw in the Scenes of Love. Lijkt me een fantastisch plan. Tears for Fears en ook Radiohead komt eraan. Eerst het Meer Nieuws overzicht.
1: Iedere zondagmiddag presenteert Tom van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
2: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
1: Met de grootste artiesten.
3: This is Phil Collins.
4: This is Chris Rea.
5: Dit is Jody Bernal.
6: Hello, this is Christopher Cross.
7: Ik ben het Cilia Romli in de maand van het jaar.
1: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
8: Kermis Badhoevedorp start en Boswaarde Haarlemmermeer voor het eerst boven een half miljoen euro. De gemiddelde boswaarde van woningen in Haarlemmermeer is gestegen naar 542.000 euro. Daarmee ligt de gemiddelde woningwaarde voor het eerst boven de grens van een half miljoen euro. In 2019 bedroeg de gemiddelde boswaarde nog 296.000 euro. Ten opzichte van vorig jaar steeg de boswaarde met bijna 9%. Dat is de grootste stijging sinds 2023. Haarlemmermeer ligt daarmee ruim boven het landelijk gemiddelde van 439.000 euro. Ook vergeleken met soortgelijke gemeenten zijn woningen hier relatief duur. De kermis in Badhoevedorp start vrijdag en duurt tot en met 28 juni. Op het terrein aan de Sporthoeve aan de Snellieslaan staan ongeveer 20 attracties, spelletjes en eetkramen voor jong en oud. Op 23 juni is er een kortingsdag waarbij attracties tegen lagere prijzen toegankelijk zijn. 2 dagen later volgt een prikkelarme kermisdag. Dan worden licht, geluid en andere prikkels zoveel mogelijk beperkt. Bezoekers kunnen onder andere terecht bij de autoscooter, draaimolen en diverse spelattracties. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Een van de gouden hits van Tears for Fears, Saw in the Scenes of Love. En wat is dat ook een mooie mededeling. Wat is het een mooi gebaar. Radiohead komt eraan, Street Spirit. Maar eerst even terug naar 2014 voor deze Schmittier. Schmittier.

op Meer Radio. En een van mijn moeder vragen. En tot zover meer wakker voor deze week. Zometeen Maurice met Meer Compleet. Maak je weer kans op fantastische prijzen. En ik meld mij vanmiddag weer. Ja, zo zondag om 4 uur. Tot dan.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek.

0: Weerradio.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In België zijn gisteravond twee mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, meldt de Stichting Vluchteling. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege de code geel. Later in de nacht werd ook de loop tussen Nijmegen en Arnhem halverwege gestaakt vanwege aanhoudende regen en onweer. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom Prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Het miljoenenproject van Trump, van het opnieuw verven van de pool, bleek al gauw een blamage. De verf begon los te raken en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten eerst nog kans op een bui. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Klaus Boling. Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Sandra Ladima. Goedemorgen.
1: Ja, ja, ja, ja. Tijd voor twee uur meer gezellige radio.
0: Gezellig hoor.
2: Ja, leuk hè. Ja, heb je nog tijdelijke dingen van Ruud van Richard Pan?
0: Ja, ja, die hebben ze meteen. Net drie aanwijzingen.
2: Oh ja?
0: Ja, dan moet je raden wat het voorwerp is.
2: Oh, leuk zeg. Wat kan je winnen?
0: Een uurtje bowlen voor 6 personen.
2: Oké, en ook een cd toch?
0: Ja, ook nog van Dick...
2: Dick van Altena.
0: Oh, leuk.
2: Ja, late lente. Ja, de zomer begint vandaag, dus het is een late lente.
0: Heb je goed uitgezocht, hoor.
2: Ja, lachen, hè? Ja. Ja. Ja, doei.
0: Doei, toch. De collega Ton, die gaat lekker de koffie. Goedemorgen, het is de Meer Radio. Het is 7:10. Ja, je hoort wel. Lekkere muziek hier op Meer Radio. Ik zei het al, je kunt kans maken om te winnen. Een uurtje bowlen voor 6 personen op deze zondagmorgen. Vaderdag, ja, hallo papa. Ben je al een beetje verwend? Heb je al een... is er ontbijtje al op bed geweest? Heb je niet ontbijtje? Oh, de kont is toch onderweg. Daar heb Blondie in Meer Radio met Heart of Glass.

Rudolf Glas ontdekt in een restaurant. Als de veerster aan het rondlopen en een van de gasten, een producer, dacht van hé, wat leuk. Loop je daar te zingen? We gaan maar eens even een beetje doen. En toen hebben ze een hele, kortom een hele mooie band omheen gezet. En style, weet je, blond haren. We noemen maar gewoon Blondie. En dan, hebben we Blondie. Meer radio's, wat net aanwijzingen voor het spelletje Teleding. Speel lekker mee, maak kans op een uurtje bowlen voor 6 personen. Hier op meer radio, het is 10 over 10. Goedemorgen.

0: hier bij Meer Radio, waar je leuke prijzen kunt winnen. Je kunt kans maken om zomaar te winnen vandaag dat uurtje bowlen voor 6 personen. Als je mij kunt vertellen wat ik omschrijf, normaal een gebruiksvoorwerp. Maar ik vind niet een gebruiksvoorwerp. Ik vind echt, ja, het is een... Ja, is het een gebruiksvoorwerp, ook over te twijfelen natuurlijk. Maar de vraag is natuurlijk, wat voor voorwerp omschrijf ik in dat spelletje Teleding?
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn voor voorwerp? Als je het weet, dan kun je kans maken op het uurtje bowlen voor 6 personen. En natuurlijk het idee van Dick van Altena. Nou, collega Richard Kwant, wat heb je weer bedacht?
1: Aanwijzing 1.
0: Ik groei buiten aan een boom. Ik groei buiten aan een boom. Is de aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Eva uit de Bijbel heeft van mij gesnoept.
2: Oh jee.
0: Eva uit de Bijbel heeft aan mij gesnoept, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Klopt als een bus. Ja, ik val niet ver van de boom. Klopt helemaal, ik val niet ver van de boom, is aanwijzing nummer 3. Wat is dit? Ja, ik wil je denken, ja, dat weet ik wel. Nou, stuur even een mailtje aan ons en laat het even weten in de mail wat je denkt dat het is. In de mail eventjes je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. Wat is dit?
1: Aanwijzing 1.
0: Ik groei buiten aan een boom.
1: Aanwijzing 2.
0: Eva uit de Bijbel heeft van mij gesnoept.
1: Aanwijzing 3.
0: Klopt als een bus, ik val niet ver van de boom. Wat is dit? Wat zou dit dan kunnen zijn? Stuur even een mailtje, in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dan stuur je aan studio@meerradio.nl. En dan gaan we om 11:15 iemand bellen en die mag dan het antwoord geven. En als het antwoord goed, dan wint die persoon het uurtje bowlen voor 6 personen. Man at Work, Down Under is de volgende song.

Men at Work, Down Under. Op meer radio. We gaan even naar de krukjes, want de politie heeft deze week na onderzoek door het drugsteam in Noord-Holland een bedrijfspand in een bedrijfspand aan de krukjes een hennepkweker aangetroffen. Een 48-jarige man uit de gemeente Bloemendaal is op heterdaad betrapt en aangehouden. Bij de aanhouding is ook een auto in beslag genomen. De politie heeft trof een bedrijfspand aan, daarin 72 drogende hennepplanten. Deze zijn inmiddels vernietigd. De 48-jarige man is aangehouden op verdenking van het houden van hennepkwekerij in een bedrijfspand. Zij lekker je plantjes te knippen, komt de politie hier binnenvallen. Zodat, ja, dan ik hoef niet op te wachten. Hè? 10 voor 10:30 op deze zondagmorgen. Ja, goedemorgen, Daddy Yankee.

7 voor half 11. Even wakker worden. Ja, op deze vaderdag vandaag is het, op dit moment is het 23 graden. Een lekker zonnetje. En het wordt ongeveer, stijgt naar vandaag, vanmiddag naar ongeveer 26 graden. Dus het is lekker vertoeven op deze mooie zondag, vaderdag. Lekker wandelen in het Haarlemmeerse Bos. Zo weer als anders in het park of het Oldenburgerplas. Handdoekje mee, een beetje hangen, een beetje zitten. Chillen. Nee man, we klussen vandaag. Kan ook, lekker. Even een klusdagje, maar goed, ja, moet wel gebeuren natuurlijk. Meer radio met deze mooie van Chaka Khan. En Ain't Nobody.

0: Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Gratis steunpunt voor mensen met psychische problemen en woningbouwplan Oude Kruisweg in Krukjes stap verder. Het college van Haarlemmermeer vraagt de gemeenteraad om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor een woningbouwplan achter de Oude Krukjesweg in Krukjes. Daarmee gaat het project een volgende fase in. Het plan omvat 12 2-onder- en kapwoningen en 15 drive-in woningen. Voor de bouw is een omgevingsvergunning nodig, omdat het project niet past binnen het huidige omgevingsplan. Na goedkeuring door de raad worden de ontwerpstukken ter inzage gelegd. Daarna volgt een definitief besluit waarbij ook reacties van inwoners worden meegewogen. In wijkcentrum De Nieuwe Silo in Hoofddorp is een nieuw steunpunt geopend voor mensen met psychische of verslavingsproblemen. Bezoekers kunnen zonder verwijzing binnenlopen voor gesprekken, activiteiten en cursussen. Deelname is gratis. Het initiatief moet mensen helpen bij hun herstel. Bijvoorbeeld door sociale contacten op te bouwen, meer structuur te vinden en ervaringen te delen met lotgenoten. Ook zijn 1-op-1 gesprekken mogelijk met ervaringsdeskundigen. De organisatie hoopt daarmee een aanvulling te bieden op de reguliere zorg en gevoelens van eenzaamheid te verminderen. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: Meer compleet.

commerciële reggae-groep, maar ze hebben het goed gescoord hoor. Joey Forge scoorde aan lopende band in de jaren 80. En dit was er eentje van Kettle of Rap in the Kitchen. Heel veel Red Red Wine, altijd wel grote hits. Meer radio, het is 4 over half 11 op deze mooie...

Trouwens, het is vandaag een hele bijzondere dag. 21 juni is vandaag een hele bijzondere dag, heren. Ja, let maar eens even op. Althans, een bijzondere dag voor de dames. Het is vandaag namelijk Nationale Toplessdag. Oh, ja? Wat? Toppers, ja. Vroeger was alles beter. Toen gingen vrouwen blijkbaar vaker toppers naar het strand. Als de organisatie achter de Nationale Toppersdag dit jaar op 21 juli mogen geloven, zijn we de afgelopen jaren een stuk preutser geworden. Tijd voor verandering, want er is weinig zo bevrijdend als wanneer het bovenstukje van de bikini uit mag. Ah ja, tijdens de Nationale Toppersdag is dat de bedoeling vandaag. Dus vandaag moet de bikini uit. Vandaag is de Nationale Toppersdag vandaag. Zodat een aanwijzing met het hele ding. En dan kun je kans maken op een uurtje bowlen voor 6 personen. En dan ga ik een voorwerp opschrijven. En die aanwijzingen die komen er zometeen aan. Eerst draaien we, oh ja, Love is on Control. Dan de Summer op de radio.

0: De koningin van de disco uit de jaren 80, eind jaren 70 een beetje, zo is het ongeveer. Love is in control. Ja. Even kijken, je kunt kans maken om zomer te winnen vandaag. Het uurtje bowlen voor 6 personen. Als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding. En daarbij een cd van Dick van Altena geven we, die promoten deze week. Wat moet je doen? Ik zend drie aanwijzingen naar je toe. En jij moet raden wat ik omschrijf.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Ja, wat is dit? Wat zou dit nou... Ik moet een beetje lachen, collega. Het uurtje blowen, ineens niet uurtje blowen, uurtje bowlen kun je winnen. Ja, ga maar weg. Goed, wat is dit voor voorwerp?
1: Aanwijzing 1.
0: Ik groei buiten aan een boom. Ik groei buiten aan een boom is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Ja, ja. Even uit de Bijbel heeft van mij een... Heel stiekem gesnoept. Ja, even uit de Bijbel heeft van mij gesnoept is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Klopt als een bus. Ik val niet ver van de boom. Wat is dit? Ja, ik zie je denken. Dat weet ik. Nou, stuur even een mailtje. Heb je zomaar te pakken, misschien maar dat uurtje bolen. Als je mij dat kunt vertellen wat dit zou kunnen zijn.
1: Aanwijzing 1.
0: Ik groei buiten aan een boom.
1: Aanwijzing 2.
0: Eva uit de Bijbel heeft van mij stiekem gesnoept.
1: Aanwijzing 3.
0: Ja, ondeugend. Klopt als een bus. Ik val niet ver van de boom. Wat is dit? Wat zou dit kunnen zijn? Waar babbel ik over? Waar gaat dit over? Waar gaat het allemaal over? Ja. Stuur even een mailtje met in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dat stuur je aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Op deze 21ste juni. Ook nog trouwens, het is een hele bijzondere dag vandaag. Als je echt Hoofddorper bent, is vandaag een hele bijzondere dag. Er is namelijk ooit iets gebeurd op deze dag in Hoofddorp lang geleden. Ik ga het zo vertellen.
2: Ik ga het zo vertellen.
0: Cliffhanger dit. Mail even aan studio@meerradio.nl. Als je weet wat ik omschrijf voor... voorwerpen. Gaan we terug in de tijd met de BB&Q Band. Je kent ze van heel veel hits. Ze hebben hits gehoord aan begin jaren 80. En dit is er eentje van. Het gaat over de muziek. Muziek, ja, het heb je on the beat, zeg maar.

Ja. Ik was even bij. Ik was even heel hard. En heen en weer aan het lopen hier in de studio. Want ik moest even een berichtje pakken. En dat is een heel bijzonder berichtje. Want vandaag is een bijzondere dag voor op deze 21ste juni. Voor mensen in Hoofddorp, de Hoofddorpen, zeg maar. Want vandaag op 21 juli 1973... in Hoofddorp wordt het bronzen beeld van Dick Trom onthuld. Dick Trom is de hoofdpersoon in een kinderboek die geschreven is en door John Kieviet. Dick Trom is een beetje ondeugend, dik kind. Het beeld op het Marktplein in Hoofddorp. Daar zit hij op een ezel en zit hij achterstevoren. En dat is, daar ben je het boek aan dat hij ondeugend is. Die kinderboekenserie van Dick Trom, even dat kent toevallig. En vandaag is die onthuld. Stand vandaag op 21 juni 1973 werd het boek onthuld. Lang geleden. Heel lang geleden. Show. Man at Work, Down Under op de radio.

0: Men at Work. Down Under op Meer Radio. Waar de temperatuur lekker stijgt. Het wordt vandaag 26 graden, lekker zomers. Ik kom alweer naar het strand te gaan. En over het strand gesproken trouwens. Heb je het gehoord? Heb je het gehoord? Pas wel, denk het wel. Inwoners van Haarlemmermeer kunnen deze zomer gratis met de strandbus naar de kust reizen. Gisteren op zaterdag 20 juni vertrok de eerste bus vanaf Vijfhuizen. En tot en met 30 augustus rijdt de bus in de weekenden 4 keer per uur tussen Vijfhuizen en de stranden van Bloemendaal en Zandvoort. Dus je kunt gratis met de bus.
1: Ja, leuk, ja.
0: Ja, als je daar een beetje herrie mee gaat schoppen, dan kun je lekker gratis met de bus. Nee, sorry. Als je er lekker weer gaat zonnen, dan kun je weer met de bus gratis gaan reizen natuurlijk. En die bus die vertrekt vanaf Vijfhuizen bij de expo instappen. Ja, gaat je ook terug? Ja. Staat er niet bij. Meteen nog de aanwijzing met Terling speel ik mee en maak kans op dat uurtje bolen. En dan draaien wij ook eens een oude disco-klapper.

0: Meer compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Claus Boling. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Claus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. En daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen. Al betalen ze enkele decennia al wel op vrijwillige basis sommige belastingen. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Eerder werd al

0: bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege code geel. En later in de nacht werd ook om die reden een andere afstand gestaakt. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten kan er nog een buitje vallen. Vanmiddag dan volop ruimte voor de zon. En de temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Klaus Boling. Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
3: Meer compleet.

0: Ja, zeg maar wel, ja, zo. Hè? Mooie zonnige dag vandaag. 21 juni en we dansen de Lambada.
1: Het is zondagochtend.
0: Ja, ja.
1: Tijd voor 2 uur meer gezellige radio. Meer compleet met Maurice van Dam.
0: Op deze 21 juni, de vaderdag. Ja, papa's. Daar zijn we dan. Ja, het is vandaag verwenddag, zeg maar. En je kunt kans maken om zomaar te winnen dat uurtje bowlen voor 6 personen... als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik opschrijf in dat spelletje Teleding. En die aanwijzingen die komen er zo aan, dus ik ben benieuwd of je weet wat het is. Dan gaan we rond 11:45 iemand in de uitzending halen en die mag dan het antwoord geven. En als het goed is, dan heeft die persoon gewonnen dat uurtje bowlen voor de 6 personen. Nou, ik ben benieuwd of jij dat bent. Speel ik ermee en de aanwijzingen komen er zo aan. En Rob de Rijs staat te wachten. Hij is overleden, maar we gaan hem wel draaien natuurlijk. Banger hart. Meneer Joe Bataan en Repo Kleppo.

0: Heel oud liedje dit. Joe Botana, Rappo Kleppo. Ik zeg, je kunt kans maken om te winnen dat uurtje bowlen voor 6 personen. Als je mij kunt vertellen wat dit voor voorwerp is.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl.
0: Ja.
1: Studio@meerradio.nl.
0: Ja, ja, wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn?
1: Aanwijzing 1.
0: Ik groei buiten aan een boom. Ik groei buiten aan een boom is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Eva uit de Bijbel heeft van mij gesnoept. Eva uit de Bijbel heeft van mij gesnoept, dus aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Klopt als een bus, ik val niet ver van de boom. Ik val niet ver van de boom is aanwijzing nummer 3. Ja, wat is dit nou? Nog een keertje, deze is zo moeilijk.
1: Aanwijzing 1.
0: Ik groei buiten aan een boom.
1: Aanwijzing 2.
0: Eva uit de Bijbel heeft van mij gesnoept.
1: Aanwijzing 3.
0: Klopt als een bus, ik val niet ver van de boom. Wat is dit? Ja, wat zou het kunnen zijn? Stuur even een mailtje, met in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dan stuur je naar studio@meerradio.nl. En daarna ben ik benieuwd of jij misschien wat uurtje bowlen gaat winnen vandaag op deze zondag. Rob de Nijs, Bangehart op Meer Radio.

Rob de Nijs, ja, Banger Hart. En ja, die nummers blijven, die man die blijft gewoon nog steeds in onze gedachten natuurlijk. Hè. 11:15 deze zondagmorgen. En je kunt steeds mailen aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Als jij weet wat voor voorwerp ik omschrijf, ik zou zeggen, ga je gang. Want dan gaan we voor een half uurtje iemand bellen. Die mag dan in de uitzending het antwoord geven. En ik ben benieuwd of het goede antwoord is.

Yolanda en ze zingt over One for Me, One for You. Toen bedenken aan, ja, heel lang geleden is een talkshow. Was het één voor jou, auto voor mij, auto voor jou, auto voor mij, koelkast voor jou. Ja, dat is wel lang geleden alweer hoor. Oprah Winfrey volgens mij was dat. 10:50 deze zondag, op deze mooie zonnige zondag. Vandaag 21 juni, een hele speciale dag trouwens. Ja, nou vandaag is de dag van de lange mensen. Ja, ze uitgeroepen speciale dag voor lange mensen. Als je lang bent, dan kan je over je heen kijken en heb je dit voordeel. Heeft ook nadelen als je in een vliegtuig zit of ja, dan moet je bukken. En dan openbaar vervoer moet je ook een beetje krom gaan lopen en zo. Handig, hè? Vandaag dus, als je lang bent, Ebert Vaar, heb je een dubbele dag vandaag. Roots Indicator op de radio, hier is de Mockingbird's Hill.

Hoe was je nacht? Ja. Hè? Lekker hoor. Jimmy Cliff. Op je radio. Reggae Nights. Op naar het nieuws. Naar het nieuws. Ja. Corine, neem jij zo meteen even over? Want voor mij ga ik er een beetje bij. Wakefield. Op naar het nieuws van 11:30 met Corine.

0: is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. 'Cause I've been away too long. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Wietplantage ontdekt in bedrijfspand Krukius en A44 richting Amsterdam vanaf vrijdag eerder afgesloten. De A44 richting Amsterdam is vanaf vrijdag 10 uur afgesloten tussen de afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. De afsluiting duurt tot woensdag 1 juli om 6 uur 's ochtends. Dat is een halve dag eerder dan was aangekondigd. De vervroegde afsluiting is nodig vanwege werkzaamheden aan het Lisserwegviaduct. Bij voorbereidende werkzaamheden zijn oude asfaltlagen en puin aangetroffen, waardoor extra tijd nodig is. Verkeer wordt omgeleid via de A4 en de Carbulo-tunnel. Regionaal verkeer kan gebruik maken van de N208 en de N207. De politie heeft in een bedrijfspand aan de Krukiuszoom een hennepkwekerij aangetroffen. De ontdekking volgde na onderzoek van het drugsteam Noord-Holland. Een 48-jarige man uit de gemeente Bloemendaal werd op heterdaad aangehouden. Ook een auto is in beslag genomen. In het pand trof de politie 72 drogende hennepplanten aan. De planten zijn inmiddels vernietigd. De verdachte wordt ervan verdacht de hennepkwekerij te hebben geëxploiteerd. Het onderzoek naar de zaak loopt nog. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Compleet.

0: Janet Jackson. Almere Radio. 11:20. Ik zei het al, je kunt de kans maken om zomer te winnen. Dat uurtje bowlen op 6 personen. Als je mij kunt vertellen wat dit... wat is dit?
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit voor voorwerp? Wat zou dit nou kunnen zijn?
1: Aanwijzing 1.
0: Ik groei buiten aan een boom. Ik groei buiten aan een boom is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Eva uit de Bijbel heeft van mij gesnoept. Dat deugt niet, hè? Ja.
1: Aanwijzing 3.
0: Klopt als een bus. Ik val niet ver van de boom. Klopt als een bus, ik val niet ver van de boom. Wat is dit? Wat is dit? Laatste kansen. Laatste ronde over 10 minuutjes. Ga iemand bellen. En dan komt die persoon in de uitzending. Die mag het antwoord geven. En mocht het goed zijn, dan nou, kun je zomaar kans maken op dat uurtje bowlen voor de 6 personen. Mail me even aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. In de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het

Kwart voor 12 op deze zondagmorgen. In Hoofd op Centrum gaan de winkels zo langzaam open. En de tassen worden klaargezet voor het winkelend publiek. En daar kun je lekker een tasje pakken zometeen. Het is dit moment 24 graden en de Twix zijt naar 26 vanmiddag. Dus, lekker hoor. Ja. Ga zo iemand bellen, die mag dat antwoord geven en wint misschien wel een uurtje bolen voor 6 personen. En misschien ben jij dat wel eens blijven even in de buurt van je telefoontoestel. Ja.

0: En why, tell me why, tell me why, tell me why, ja. Lisbeth, is dit jouw muziek of niet?
1: Nou, nu wel.
0: Nu wel.
1: Maar normaal, ja, ik vind het wel lekker om mee te horen. Maar ik zou het zelf aanzetten. Nee, maar als het voorbij komt, zing ik wel mee.
0: Is het een beetje jouw tijd of zit ik helemaal verkeerd?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik ben uit 1971, hè, dus... zeg maar eerlijk.
0: Goedemorgen, Lisbeth.
1: Goedemorgen. Hallo.
0: Leuk dat je thuis bent. Waar bel je vandaan trouwens?
1: Uit Hoofddorp.
0: En waar in Hoofddorp? Tolenburg, Overbos? Oh, bij de molen, wat leuk. Ja, de
1: bij de molen. Ja, de Pakslaan.
0: Word je lang een Hoofddorp? Ben je echt een Hoofddorper of valt het er mee?
1: Ja, dat sinds 1999 inmiddels wel, vind ik.
0: Je bent een beetje ingeburgerd in Hoofddorp, zeg
1: dus
0: maar.
1: Dus dat houdt dan in dat ik nog zeg, ik ga naar het dorp?
0: Ja, ik ook, ja. Klopt, ja. Ik ook.
1: En ja. Dan ben je toch wel een beetje geïntegreerd,
0: dan
1: vind
0: je
1: niet?
0: Dan ben je, als je ik ga naar het dorp, is het wel inderdaad...
1: En Geniedijk is een van mijn favoriete plekjes in het bos. Nou,
0: lekker, hè? Langs de dijk fietsen, schaapjes stellen.
1: Heerlijk. Ja. Koetjes bekijken. Ja, je voelt je gelijk op het platteland waar je in de stad bent. Ja.
0: Eigenlijk wel, hè? Het is een beetje groen hebben we ook nog. Het is geen Amsterdam, ja. Natuurlijk. Ja, maar veel belangrijker. Ik ga even tot de zaak komen vandaag, want ik heb die aanwijzing gestuurd. Ik groei buiten aan een boom. Eva uit de Bijbel heeft van mij stiekem geplukt. En het klopt een bus, ik val niet ver van de boom. En jij dacht, ik weet wat het is.
1: Ja, ik dacht, dat is natuurlijk appeltje, eitje. De appel.
0: Ja. Hij is helemaal goed natuurlijk, hoor. Helemaal goed, hoor. Gefeliciteerd.
1: Lisbeth.
0: Ja, leuk. Ik vond hem deze week. Ik vond het wel een beetje makkelijk eigenlijk deze week.
1: Ja.
0: He? En hebben ook heel veel mensen gereageerd, moet ik zeggen, hoor. Heel veel. Best veel.
1: Ja, leuk toch?
0: Hebben
1: ja.
0: Jou,
1: ik ben uit de loterij gekomen.
0: Precies, inderdaad. Ja. En dat levert jou onder andere op. Ik las je e-mailtje ook. Je hebt geen cd-speler.
1: Nee.
0: Maar inderdaad, ja, we moeten Dick van Alten even promoten. Vraag ik je meestal maar rond.
1: Ja. Ik ben op Spotify gaan zoeken. Ik denk, hey, daar staat hij gewoon op. Dat is ook leuk.
0: Heb je geluisterd of heb je hem gevonden? Of,
1: gevonden, ja.
0: Oh,
1: ja.
0: De beste man.
1: Maar hij heeft heel veel muziek erop staan. Dus ik dacht, nou, dat mag ik wel eens in mijn playlist op gaan nemen.
0: Ja. Ik moet echt even proberen een beetje me bekend te maken. Ik ken hem verder ook niet. Maar het is leuke muziek. Hey, en dan nog veel leuker, dat uurtje bowlen voor 6 personen.
1: Ja, zeker.
0: En,
1: ik heb 2 tieners waarvan 1 fervent bowlingliefhebber is.
0: Och jee.
1: Dus als we een keer een uitje doen met gezin, dan wordt er geroepen, kunnen we niet gaan bowlen.
0: Is er eentje die altijd wint?
1: Nou, dat niet hoor. Ja, ik gooi zelfs uit de helft van de tijd strikes en spares. En de andere keer gaat die gewoon de zijkant in.
0: Ja, ik heb bij mij gaan de zijkantjes omhoog. En dan krijg je zo'n dingetje dat je al... Zo'n ding is zo'n karretje, maar dan moet ik met een balletje uitrollen. Maar dat is voor mij, dat weet ik altijd.
1: Ach ja.
0: Nee, maar heel leuk gewonnen. En trouwens, het is jouw vaderdag vandaag, hè? Daar heb je niet zo van, denk ik. Maar is papa een beetje verwend?
1: Ja, nou, wij hebben tieners, dus ik heb ze net wakker gemaakt. En zeg, jullie gaan de lunch regelen. Dus ontbijtje heeft hij al gehad en een cadeautje van
0: moet
1: mij.
0: Dat nou?
1: Maar,
0: moet dat, mam?
1: Ja, moet dat. Waarom nou? Moet ik denk, de vaatwasser moest ook nog leeg. Dat wordt een brug te ver. Dat doe ik zelf maar even. Daar was ik mee bezig.
0: Jeetje,
1: en toen dacht ik, de telefoon gaat.
0: Hey, wat leuk. Heb je een uurtje bowlen gewonnen voor deze mooie zondag?
1: Nou, helemaal super.
0: En ik ga je naar... ga je nog wat leuks doen vandaag verder? Wat heb je ideeën voor vandaag?
1: Nou, de plan was, omdat het niet zo heet, is lekker even in de tuin zitten. Maar misschien gaan we wel bowlen nu, als er nog plek is.
0: Ja, volgens mij is het is vol, hoor. Meestal met vaardag wel gereserveerd, meestal.
1: Ja,
0: helaas.
1: Dat zal wel. Maar joh, kansen genoeg nog. Hè?
0: Precies. Ik ga je een hele fijne zondag wensen, hoe dan ook. Ik word er straks weer bij ze bijkomen, hoor je zo meteen allemaal. En ken je trouwens de film Top Gun? Ken je die?
1: Natuurlijk.
0: Ja, nou.
1: Ja,
0: één,
1: en de
0: ik ga hem draaien, hoor. Hoor je hem?
1: Ja, dat is mijn tijd, hoor.
0: Ah,
1: ja.
0: Lekker, hè. Lisbeth, fijne zondag, hè.
1: Fijne dag. Bye.

0: Compleet werd mede mogelijk gemaakt door Klaus Boling.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. De piek wordt morgen verwacht en dan wordt het mogelijk nog warmer. Op dit moment is in Frankrijk het landelijke muziekfestival Fête la Musique. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar ze zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Het weer, vanmiddag droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
0: Meer magazine. Meer radio Haarlemmermeer.

0: Glamorous Life, Sheila E.
1: Dit is Meer Magazine met Ruud Kroes.
0: Goeiedag, welkom bij de 40ste aflevering van de seizoen 25-26 van Meer Magazine. Wat staat op het programma vandaag? Naast het weekoverzicht en meer nieuwsoverzicht met Caroline Geven en het weerbericht van Rob Mulder, ruime aandacht voor de formatie van het nieuwe college van wethouders dat afgelopen vrijdag werd gepresenteerd. Henny Beijer was bij die presentatie en sprak met drie nieuwe wethouders. Verder natuurlijk muziek in Meer Magazine.

0: Magnetic, dat was Bauza. Hier is het weekoverzicht van de afgelopen week met in de studio Caroline Geven.
1: Meer Magazine, weekoverzicht.
2: De gemeente Haarlemmermeer heeft 2025 afgesloten met een overschot van 20,7 miljoen euro, veel hoger dan de eerder verwachte 5,7 miljoen. De meeste politieke partijen reageerden positief op de jaarrekening. Het college wil een deel van het overschot reserveren voor woningbouw en investeringen die nodig zijn voor de groei van de gemeente. Forum voor Democratie uitte kritiek op de uitgaven die niet volledig volgens de regels verliepen en diende een motie van treurnis in, maar kreeg daarvoor nauwelijks steun. Ook een motie van 50PLUS over oudere woningen haalde geen meerderheid. Ondanks enkele kritische kanttekeningen spraken de meeste fracties hun vertrouwen uit in de financiële positie van de gemeente. Schiphol waarschuwt reizigers nu al voor lange wachttijden deze zomer door problemen met het nieuwe Europese Entry-Exit systeem, afgekort EES. Aanhoudende ICT-storingen zorgen ervoor dat niet-EU-reizigers die zich moeten registreren soms uren moeten wachten bij de grenscontrole, waardoor ook aansluitende vluchten worden gemist. Volgens Schiphol is de huidige situatie onhoudbaar. Voor reizigers betekent dit extra stress, onzekerheid en vertraging van hun reis. Ook luchtvaartmaatschappijen en brancheorganisatie Barin maken zich zorgen over de drukte tijdens de naderende zomervakantie. Schiphol roept de overheid op extra personeel beschikbaar te stellen en neemt tijdelijke maatregelen om de reizigersstromen beter te spreiden. De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft besloten te stoppen met de vriendschapsband Cebu City in de Filipijnen. Woensdag nam burgemeester Marianne Schuurmans afscheid van het bestuur en de oud-bestuursleden van de stichting Vriendschapsband Haarlemmermeer. Gedurende de afgelopen 30 jaar heeft de Vriendschapsband Haarlemmermeer invulling gegeven aan de stedenband tussen Haarlemmermeer en Cebu City. Tijdens de Vriendschapsband heeft de VHC vele initiatieven ondersteund in de Filipijnen en Nederland, zoals jarenlange samenwerking met ERUF, Emergency Rescue Unit Foundation, waarbij brandweer- en ambulancediensten ondersteund werden met kennis en materiaal. Ook werd er een waterproject ondersteund in arme wijken van Cebu City. En het My Cebu-project, waarbij Nederlandse jongeren kennis maakten met andere culturen, ontwikkelingswerk en hun eigen kunnen. Naast deze grote projecten heeft VHC samengewerkt met een groot aantal partners in Nederland en Cebu City. De gemeenteraad van Haarlemmermeer wil meer aandacht voor antisemitisme in de klas. VVD, PRO en FORTSA wijzen op signalen van ouders en leerlingen dat Joodse kinderen worden gepest vanwege hun afkomst. Op voorstel van de drie partijen gaat de gemeente met scholen in gesprek over hoe meldingen van antisemitisme beter kunnen worden gedaan en aangepakt. Ook wil de raad dat scholen dit najaar worden geïnformeerd over het Holocaustprogramma van de overheid en beschikbare subsidies voor voorlichting over de Holocaust. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Haarlemmermeer is gestegen naar 542.000 euro. Daarmee ligt de gemiddelde woningwaarde voor het eerst boven de grens van een 500.000 euro. In 2019 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde nog 296.000 euro. Ten opzichte van vorig jaar steeg de WOZ-waarde met bijna 9%. Dat is de grootste stijging sinds 2023. Haarlemmermeer ligt daarmee ruim boven het landelijk gemiddelde van 439.000 euro. Ook vergeleken met soortgelijke gemeenten zijn woningen hier relatief duur.

0: Bailamos van Enrique Iglesias. Eerder deze week meldde formateur Pieter Litjens dat er witte rook was vanuit de formatieonderhandelingen. VVD, Pro Haarlemmermeer, CDA, D66 en Forza Haarlemmermeer sloten een akkoord. Het 32 pagina's tellende document draagt de titel Samen maken we Haarlemmermeer meer wonen, leefbaarheid en veiligheid. Het nieuwe college wordt gedragen door liefst 25 van de 39 zetels in de maart gekozen nieuwe gemeenteraad. Het akkoord bouwt wat de onderhandelaars namens de fracties betreft voort op wat goed gaat en richt zich op verbeteringen waar dat nodig is. Niet alles kan tegelijk. Keuzes en het aanbrengen van focus is onvermijdelijk, aldus de opstellers. De coalitie zegt het verhaal van Haarlemmermeer te gaan versterken en gebruikt dat verhaal voor het maken van keuzes. De prioriteit ligt bij de uitvoering, met daarbij inzet op slimmer en eenvoudiger werken en organiseren. De komende jaren ligt voor de coalitiepartners de nadruk op het verlichten van de woningnood, op leefbare en toekomstbestendige wijken met meer aandacht voor veiligheid. Het college telt straks 6 wethouders, van wie er 3 nieuw zijn. Voor Pro Haarlemmermeer treedt Roy Staal toe. Henny Beijer zocht hem op om hem te feliciteren.
1: Meneer Staal, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel Henny. We zijn heel blij mee.
1: Ja. Ja, dus ziet u wat daartoe kan leiden als je politicus van het jaar wordt.
2: Ja, dat is snel gegaan en je had het toen al voorspeld. Hè? Ik zei net al in de wandelgangen aan jou eigenlijk te danken, deze stappen. Dus nee, dat is gek, het is gewoon leuk. En natuurlijk toen blij met die titel en ook nou, nu blij die volgende stappen. En dat ik door mijn partij aangedragen ben als wethouderskandidaat.
1: Ja, maar daar moet je natuurlijk wel voor beschikbaar zijn. Volgens mij een hartstikke interessante baan in Den Haag bij Financiën. En dan toch wethouder worden.
2: Ja. Ja, dat is geen makkelijke keus. En ook, ik vind het echt heel jammer dat ik mijn huidige baan ga verlaten. Maar ja, als je deze kans krijgt om voor je eigen gemeente, waar je geboren en getogen bent, op zulke belangrijke thema's je in te zetten, ja, dan kan je geen nee zeggen. Dus dat heb ik ook niet gedaan.
1: Hoe is dat gegaan? Vuist op tafel, ik wil wonen.
2: Nee hoor, zeker niet. Nee, je hebt natuurlijk gewoon goede gesprekken met elkaar. En we weten natuurlijk van de afgelopen periode waar elkaars prioriteiten liggen. En dan weet je ook dat je elkaar wat moet gunnen. Dat je het met elkaar uiteindelijk moet gaan doen. Ook hè, als je een brede coalitie hebt, dat een goede iedereen zich daar vertegenwoordigd in moet voelen. Dus ik denk dat we op deze manier tot een hele mooie mix zijn gekomen van portefeuilles en onderwerpen waar iedereen zijn energie en zijn intrinsieke motivatie, echt wat je voelt, kwijt kan. Ja. En dat geldt ook voor mij.
1: Ja, en dat geldt ook voor het partijprogramma. Want welke punten zijn nou strakjes in het college waarvan je zegt, dat zijn onze pro-punten?
2: Ja, dat zijn er natuurlijk verschillende. We zijn natuurlijk heel blij met de 2/3 betaalbaar. Hè. Daar hebben we in de afgelopen periode heel hard voor ingezet. Nou, enorm opgelucht dat dat nu in het coalitieakkoord staat en dat we dat ook gaan uitvoeren. Ook vanuit het woonbeleid, dat ik daar ook mee aan de slag mag. Voor de rest zijn we ook heel blij met bijvoorbeeld de klimaatdoelen. Dat staat toch onder druk en dat we dat kunnen opzetten. Nee, die doelen, daar gaan we voor. Hebben we veel werk voor te doen, is nodig. Hetzelfde geldt voor de energietransitie, wat we ook collectiever willen gaan aanpakken. Hè. Dus de energietransitie, als je dat iedereen individueel laat doen, nou, dat wordt moeilijk, we moeten collectief doen. En we zijn ook heel blij met een aantal zaken op preventie. Hè, wat Charlotte ook al zei. Bijvoorbeeld het terugdraaien van de bezuiniging op jongerenwerk, waar wij heel hard voor hebben gestreden, zijn we heel blij mee. Maar ook kleinere, op het oog kleinere lijkende zaken, zoals een fysiek serviceplein, waar inwoners gewoon naar binnen kunnen lopen als ze een vraag hebben. En dat zijn we heel blij dat we ook dat soort zaken vanuit ons verkiezingsprogramma de anderen van hebben overtuigd van, hey, dit is echt een goed idee, dit moet in het coalitieakkoord komen.
1: Ja, nou is deze van 5 partijen, en nog wel van helemaal links, nou helemaal, maar van links over het midden naar rechts. Dat is op zichzelf ook wel vrij bijzonder.
2: Zeker, en dat is ook een uitdaging. Hè? Die uitdaging hebben we ook van de informateur meegekregen. Die geloofde hierin van, nou, ga met elkaar praten. Ik denk dat jullie eruit kunnen komen. Nou, daar had hij gelijk in. En ik denk een signaal naar Den Haag ook van, hey, ga met elkaar praten. Als je echt dingen wil bereiken, als je echt je gemeenschap verder wil brengen, dan ga dat met elkaar doen.
1: Ja. Dus een college met 3 ervaren rotten, 3 vrouwen overigens en 3 mannen nieuw. Hoewel Fouad Sidali natuurlijk wat ervaring heeft als wethouder elders. Hoe kijk je daar tegenaan? Want zo'n team moet toch ook wel groeien?
2: Ja, zeker. En ik denk, we hebben natuurlijk afgelopen week een dynamiek al met elkaar gevormd. Hè? En soms gaat dat scherp en dat moet ook, want het gaat over inhoud, gaat over idealen, gaat over belangen.
1: Maar dat was niet met de wethouders, toch? Dat was met de fractievoorzitters?
2: Ja, en er zit veel overlap in, hè? Maar niet allemaal. Maar je merkt wel dat je dat je elkaar vindt in die passie en die vereniging om deze gemeente beter te maken. En als je dan goed naar elkaar luistert, denk je ook, ja, maar dit team gaat dat ook echt kunnen.
1: Ten slotte, wanneer gaat u aan de bak? Want er is nog één stap te zetten. En dat is de raad. Hoewel, dat is een formaliteit.
2: Dat hoop je maar. Ja, nee, ja, inderdaad. Hè. Volgende week donderdag gaat de raad over de wethouderskandidaten. En dan is ook installatie. En dan vanaf 26, de vrijdag, gaan we meteen aan de slag om met het coalitieakkoord en de uitvoering daarvan.
1: Ja. Hoewel, eerst het zomerreces, toch?
2: Ja, ook. Maar ook daar wordt gewoon in doorgewerkt, hoor. Zeker.

Dat waren Passenger van Alex Warren en I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Tot aan het meer nieuwsoverzicht met Caroline Geven is hier Charles Aznavour met Yesterday When I Was Young.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Wietplantage ontdekt in bedrijfspand Krukius en A44 richting Amsterdam vanaf vrijdag eerder afgesloten. De A44 richting Amsterdam is vanaf vrijdag 10 uur afgesloten tussen de afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. De afsluiting duurt tot woensdag 1 juli om 6 uur 's ochtends. Dat is een halve dag eerder dan was aangekondigd. De vervroegde afsluiting is nodig vanwege werkzaamheden aan het Lisserwegviaduct. Bij voorbereidende werkzaamheden zijn oude asfaltlagen en puin aangetroffen, waardoor extra tijd nodig is. Verkeer wordt omgeleid via de A4 en de Carbulo-tunnel. Regionaal verkeer kan gebruik maken van de N208 en de N207. De politie heeft in een bedrijfspand aan de Krukiuszoom een hennepkwekerij aangetroffen. De ontdekking volgde na onderzoek van het drugsteam Noord-Holland. Een 48-jarige man uit de gemeente Bloemendaal werd op heterdaad aangehouden. Ook een auto is in beslag genomen. In het pand trof de politie 72 drogende hennepplanten aan. De planten zijn inmiddels vernietigd. De verdachte wordt ervan verdacht de hennepkwekerij te hebben geëxploiteerd. Het onderzoek naar de zaak loopt nog. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Meer Magazine. Meer Radio Haarlemmermeer.

0: En die I'm Not Your Daddy, Kid Creole en Coconuts.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Maandag blijft het overal droog, maar het is erg warm bij een temperatuur van 27 à 28 graden. Er waait een noordoostenwind kracht 3. En ook de komende week wordt het erg warm met een uitschieter donderdag naar maximaal 33 graden.

0: Baby Doll, Dominic Fike. Het CDA neemt voor de nieuwe coalitieperiode afscheid van wethouder Mariette Cedé. Namens die partij is Fouad Sidali pas sinds begin dit jaar lid van het CDA, de nieuwe wethouder. Aan Henny Beijer vertelde hij hoe trots hij is op zijn voordracht.
1: Zag u hem aankomen, want u bent in het verleden wethouder geweest. U zat vervolgens bij de Partij van de Arbeid, was ook fractievoorzitter, vicevoorzitter van de Raad, kortom. En toen bent u bij die partij weggegaan naar het CDA. En vandaag, 20 juni, staat u weer in als wethouder.
2: Ja, dat is ongelooflijk snel gegaan. Ik heb dit niet kunnen bedenken dat dit zou gebeuren. De switch naar een andere partij. Dan ook nog een verkiesbare plek krijgen bij de verkiezingen. Tot een coalitie treden. En dan door de fractie gevraagd worden als kandidaat wethouder. Ja, ik kan mijn geluk niet op, maar ik heb het niet kunnen uitstippelen dit.
1: En dat heeft ook te maken met de portefeuille die u krijgt. Want die is u toch al een beetje uit het hart gegrepen, neem ik aan.
2: Ja, absoluut. Het is echt zo mooi tussen het fysieke en het sociale. Hè. Dus beheer en onderhoud, dat heeft zoveel te maken met de veiligheid waarin mensen zich voelen in een wijk. Met het schone en de leefbaarheid van een wijk. Daar kun je gewoon nu echt aan gaan werken. Maar ook participatie, hè, de samenleving. Ervoor zorgen dat mensen ook echt mee kunnen doen. Buurtbudgetten blijven bestaan. Dat is hartstikke mooi. En we gaan gewoon kijken hoe we gewoon echt voor de buurtinitiatieven, inwoners het makkelijker kunnen maken om echt een initiatief te kunnen nemen. Ja, hoe mooi kan je het hebben? 8000 bomen erbij. Ja, als wethouder grootschalig groen ben ik ongelooflijk gelukkig.
1: Staat enorm te stralen. Daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Zeker gezien die link. Toch nog even een stapje opzij. Want het is een coalitie met van helemaal links naar helemaal rechts. Dat is knap gedaan, maar ook risicovol, toch?
2: Ja. Daarin is de wethouder namens het CDA het midden. En die rol zullen we natuurlijk ook gaan spelen met elkaar. Als CDA staan wij, als je echt ook kijkt naar de kieskompas, staan we bijna in de roos, zullen we zeggen. En het is prima, want dat is ook, laat ik maar zeggen, het beeld van onze samenleving, van links tot rechts. En we zullen toch ergens in het midden bij elkaar moeten komen. Nou, daar zal ik me zeker voor inzetten, maar ook de rest van de collega's zullen zich daar ook voor inzetten om ergens in het midden uit te komen. Dat hebben de fractievoorzitters gedaan bij de coalitieonderhandelingen. Dat zullen we als college ook echt voort moeten zetten.
1: Ik sprak net iemand van wat dan nu de oppositie wordt. En die zei, ik hoop maar dat Fouad zijn sociale hart heeft meegenomen van vroeger naar nu, naar de toekomst in die wethoudersrol.
2: Ja, nee, natuurlijk. Ik bedoel, ik verander niet als mens. Wel als rol en als partij. Maar het CDA is ook zeker sociaal en heeft een sociaal hart. Zeker als het gaat om de gemeenschappen. Verschillende gemeenschappen, die willen we echt sterker maken. Want zonder sterke gemeenschappen kunnen we ook niet verder in deze samenleving. En natuurlijk zal ik mijn sociaal hart nemen. Alleen, het is niet meer dat rode hart.
1: Het is een beetje verkleurd, een beetje groen geworden. Ik verwees net al even naar die mevrouw uit de oppositie. Die oppositie stelt op dit moment eigenlijk niks meer voor. Hè? Als ik even kijk naar, nou ja, Forum is dan de grootste, maar voor de rest zijn het bijna allemaal eenpitters.
2: Ja, dat is ook zo. En ik vind ook dat wij als coalitie met 25 zetels, dat is natuurlijk enorm ten opzichte van 14, ook echt de oppositie de ruimte moeten bieden en geven om ook heel goed te luisteren wat daar vandaan komt. Want dat is ook een deel van de samenleving die we zeker niet opzij moeten gaan zetten. En daar sta ik dan ook weer voor, hè, als middenpartij, om ook te kijken naar de andere kant, ervoor te zorgen dat we daar blijven luisteren en misschien ook de goede ideeën die ze daar hebben over te kunnen nemen. Want het is heel belangrijk dat we in deze raad toch echt als 39 mensen naar buiten toetreden, zullen we zeggen. En wij als college ook de ruimte bieden aan anderen die dan hun stem niet in de coalitie hebben.
1: De eerste gelegenheid daarvoor is aanstaande donderdag in de raad. Verwacht u daar nog wat van?
2: Nou ja, we gaan het debat aan met elkaar over het coalitieakkoord. Maar ik verwacht eigenlijk veel meer voor na donderdag. Donderdag zal eigenlijk veel meer in het teken staan van een feest, zullen we zeggen. Maar na donderdag ga ik er wel vanuit dat we gewoon echt aan de bak moeten met elkaar, maar ook met de oppositie.
1: Alle zes komen wel door de ballotage, verwacht u?
2: Ja, dat verwacht ik wel. Ja, absoluut.

0: Black Velvet, Alana Miles. Verrassend nieuw als coalitiepartij is Forza Haarlemmermeer. De lokale partij kreeg 4 zetels in de nieuwe raad. Was getalsmatig niet nodig voor een meerderheidscoalitie, maar werd toch aan tafel uitgenodigd. En de partij gaat zelfs meedoen in het bestuur. En wel in de persoon van Erik Vermeulen. Gekend luis in de pels voor voorgaande colleges. Dat vraagt om een toelichting.
1: Meneer Vermeulen, gefeliciteerd.
2: Ja, so far so good. De raad moet natuurlijk nog zijn veto erover uitspreken of ik al dan niet deze functie mag vervullen. Maar het ziet er goed uit.
1: Ja, de ballotage gaat u wel overleven.
2: Ik ga ervan uit, ja.
1: Na de verkiezingen, ergens in de nacht, in de vroege nacht, kwam ik u tegen. En toen zei ik, nou ja, wat moeten we met deze uitslag? En toen zei ja, we hebben de sleutel in handen.
2: Nou, we hebben niet de sleutel in handen, maar ik denk dat voor de balans van de club die er nu staat, dat wij wel van heel groot belang zijn. Het zou er heel anders uitgezien hebben zonder ons.
1: Het is wel zo dat het had gekund, hè?
2: Ja, het had gekund. Wij zijn voor de numerieke hoeveelheid niet nodig.
1: Was u verrast dat u erbij werd gevraagd? Of was dat ook zo'n beetje dat u denkt van, ja, gezien de problemen die voorliggen, de uitdagingen die er liggen, moet het zo breed mogelijk een coalitie worden?
2: Dat zijn twee dingen. Ik denk inderdaad dat het goed is dat de coalitie zo breed mogelijk is. En dat het een wonder is dat we met z'n allen een akkoord hebben gemaakt waar iedereen zich in herkennen kan. Ook onze kiezers. Ook krijgen we niet in alles onze zin natuurlijk. We laten ook aan Den Haag zien dat het wel kan. Waar iedereen daar elkaar uitsluit en niet met elkaar wil praten en geen ideeën steunt als de ander het ook steunt. Kortom, niet met landsbelang bezig is zoals wij met het gemeentelijk belang bezig zijn. Maar vooral alvast voorsorteren op volgende verkiezingen en de tegenstellingen uitvergroten. Ja, ik vind het heel knap dat wij in het begin was het echt, waren de gesprekken minder makkelijk. Maar naarmate dat vorderde kwamen we steeds dichter bij elkaar.
1: U straalt dat vertrouwen ook uit met z'n zessen toen u net de presentatie deed. Even kijkend naar Den Haag, een minderheidscoalitie. Dit is een hele ruime minderheidscoalitie. Staat er nog iets als oppositie?
2: Nou ja, we hebben natuurlijk oppositie, maar die is natuurlijk wat het, de hoeveelheid betreft in het nadeel. Maar goed, we hebben wel de afspraak waar we ons aan committeren, wat in het akkoord staat, dat is heilig. Want dat zijn de afspraken die je maakt en afspraken, daar hou je aan. Maar dingen die zich natuurlijk voor gaan doen buiten een coalitieakkoord, ja, dan kan je als partij nog steeds je eigen afwegingen maken.
1: Desondanks zeiden er, geloof ik, 14 of zo nog maar over. En dan nog allemaal één pitterste. Dat zal lastig worden om daar een oppositie van te maken. Niettemin, u had een mooie portefeuille samengesteld gekregen. Sport, kon ik niet meer voorstellen, maar ook cultuur. En daar hoorde ik u bij de presentatie niet over.
2: Nou ja, de bedoeling was dat we niet, het was ook niet mijn bedoeling om een heel betoog te gaan houden over alles wat we gaan doen. Cultuur vind ik heel erg leuk. Ik vind dat natuurlijk ook een hele grote uitdaging. Omdat een van de dingen die in het coalitieakkoord staat, is dat we gaan kijken hoe we met gemeentelijk vastgoed ook geld kunnen genereren. Het is al jaren van zelfsprekendheid dat we in de vorm van subsidies doorlopend maar allemaal dingen op die manier overeind blijven houden. En dat is natuurlijk ook bijvoorbeeld, neem een schouwburg die we hebben. Ja, dan is het ook eens kijken, is daar nou niet een mogelijkheid om daar ook eigen inkomsten te genereren, zodat een gedeelte van wat daar naartoe gaat vrijgespeeld kan worden om andere dingen te doen, zodat we, ondanks dat we straks minder geld uit Den Haag gaan krijgen, dat we wel gewoon voor onze inwoners alles kunnen blijven doen. En dat wordt een enorme uitdaging. Los van het feit dat cultuur natuurlijk hartstikke leuk is.
1: Ja, precies, wou ik zeggen. Daarom waren we al wel verrast dat het nog niet benoemd werd. Maar ik kan uw argumentatie wel volgen. De raad gaat nu uiteindelijk beslissen. U moet alle zes nog door de ballotage. En dan moet het coalitieakkoord geaccepteerd worden. Dat lijkt me een hamerstuk. En dan, hoe gaat het verder? De dag erna meteen aan de bak?
2: Ja, we gaan de maandag erop, heb ik gezien, een heel inwerkprogramma. En het eerste wat je doet, ik weet nog dat ik nieuw in de raad kwam. Ik wist van toeten nog blazen. Vooral luisteren, kijken wat er speelt, voordat je hoog van de toren gaat blazen. En dat wil ik nu ook precies doen. Ik stel me in het begin bescheiden op. Ik luister naar wat er op me afkomt. Ik laat mezelf onderwijzen in wat er speelt. En vervolgens ga ik kijken of ik daar de ideeën die ik nu al in mijn achterhoofd heb, of ik die kan verbinden met de werkelijkheid.
1: Maar de kritische toon zal niet afnemen.
2: Kijk, op jezelf kritisch zijn moet je altijd natuurlijk, op je eigen handelen. Maar nu zit ik straks op een positie om te handelen. Dus de kritiek zal nu vooral op mezelf zijn.
0: Namens de VVD blijven Beriel van Straten en Marja Ruigrok als wethouder actief. Datzelfde geldt voor Charlotte van der Meij van D66. Het nieuwe college wordt in de raadsvergadering van aanstaande donderdag voorgesteld. Dan wordt ook het coalitieakkoord besproken. Aansluitend staan de formele benoemingen op de agenda.

Heading for Fall van Playa con Dios. Tot zover de 40ste aflevering van het seizoen 25-26 van Mia Magazine. Redactie Caroline Geven en Henny Beijer. Eindredactie Tom van Dranen. Ik ben Ruud Kroes en straks na 1 uur ondernemerbaar een programma van Rick Klaus, waarin hij deze week praat met Jan van Dam. Hij is CEO van de Dutch Flower Group in De Kwakel. Tot slot van dit programma, Hotel California, de Eagles. Fijne dag.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. De 2 anderen overleden gisteren in het ziekenhuis. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg langs het dorp. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. Gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht. En voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. In Frankrijk is een landelijk muziekfestival bezig. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Het weer. Droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Dit is een herhaling op Meer Radio. Het is donderdagmiddag. Het is bijna weekend. En Meer Radio presenteert rechtstreeks vanuit onze gezellige studio Ondernem het maar. Uw gastheer is Rick Claus, de directeur ondernemend sfeerbeheer BV in Haarlemmermeer. Het geluid staat hier nooit uit. Welkom bij Ondernem het maar.
1: Goedemiddag, luisteraars. Hallo, Haarlemmermeer, daar zijn we weer. Welkom bij een uurtje Ondernem het maar. Ondernemend sfeerbeheer in Haarlemmermeer. En we hebben er zin in. En we, wie, wat, wie zijn dat dan? Nou, dat is onze technicus, programmaleider en mijn vertrouwenspersoon, Gerben Kersen. En ikzelf, Rick Claus. Hey Gerben, ik hoorde je, ja. En inderdaad, ja, Claus van Partyhouse. Pensionado en nu vrijwilliger bij Meer Radio. En daar start mijn nieuwe carrière. Maar welke directeur, CEO of zo, welke leider, of is het een bekende Haarlemmermeerder of BN'er? Wie is vandaag onze gast? Wat is zijn muziekkeuze? En u zit in de business seats helemaal vooraan. En vandaag zit tegenover mij. Het is een man. Het is een sportieve en vriendelijke kerel. Nou, het is bijna Haarlemmermeer, want zijn bedrijf is namelijk de Dutch Flower Group. En dat zit vlakbij in De Kwakel. La Magnolia. Onze gast is Jan van Dam, de CEO van de grootste bloemen- en plantenbedrijf ter wereld. Met een miljardenomzet. Welkom Jan van Dam.
2: Dankjewel, Rick.
1: Jan,
2: we willen leuk om hier te zijn.
1: Ja, leuk hè. Nou, het wordt nog veel leuker, want we willen je heel graag leren kennen. Daar is deze uitzending ook voor bedoeld. Van wie ben je, wat doe je en wat houdt de Dutch Flower Group in? Vandaag dus een beetje flower power. En vorige week zat je nog in Columbia. En nu gewoon hier bij ons live in Hoofddorp. In de studio van Meer Radio. En het is niet even hallo zeggen. Maar wij willen weten, wat doet Jan, wat vindt Jan? Een uur lang Jan. En lieve luisteraars, ik ken Jan. Want ik zie hem iedere zaterdagmiddag. Wij mogen elkaar dan ook tutoyeren, je en jij zeggen. Want Jan is namelijk de allerbeste speler van ons elftal. En dat is de veteranen 2 van de Koninklijke HFC. Kijk, dat is wel de allerlaagste competitie van de KNVB. Wij kunnen ook niet degraderen. En we spelen komende zaterdag tegen Hoofddorp. Die staan bovenaan. Tenminste, nu nog, hè. Maar, lieve luisteraars, voor mij is dit interview echt even interessant als hopelijk voor u. Want in het veld en voor en na de wedstrijd, dan praten we over hele andere dingen. Nou, eigenlijk alleen maar over voetbal. Dus we gaan nu naar Jan. Jan van Dam, vertel eens. Wat
2: voetbal
1: is je
2: en bitterballen, Rick, hè? Voetbal en bitterballen.
1: Voetbal en bitterballen. We hebben ook de bitterballenvraag vandaag. Ah. Ja, die komt ook nog. Maar vertel eens, Jan, wat is je leeftijd en hoe en waar heb jij je jeugd doorgebracht?
2: Goeie vraag. Nou, Jan van Dam is 53 jaar. 72 geboren.
1: Ja.
2: Geboren in Linschoten, een hele tijd geleden, de vorige eeuw. En met name mijn jeugd doorgebracht in Nieuwegein.
1: Nieuwegein.
2: Dat is een groeigemeente toen de tijd, in de jaren 70, jaren 80. Veel vriendjes, veel ravotten.
1: Vlakbij
2: ja,
1: Utrecht,
2: een soort hoofddorp. Ja, ja, onder Utrecht en zuiden van Utrecht. Een satelliet. Stad, kern van Utrecht.
1: Ja. Ja. En waaruit het gezin, de samenstelling, hoe was dat?
2: Ja, leuk. Hele lieve ouders. Vader en moeder super trots op Jan. Oudere zus, 2 jaar ouder. En een 6 jaar jonge broertje met z'n drietjes.
1: Oké.
2: Okay. En ja, klassiek gezinnetje met vakantie naar Frankrijk met de camper. En ja, gewoon eigenlijk een hele onbezorgde jeugd gehad, kan ik eigenlijk wel zeggen. Ja, en een gelukkige jeugd gehad. En,
1: maar Jantje,
2: veel sporten. Veel sporten en voetballen natuurlijk.
1: Voetbal ook, ja.
2: Zeker, zeker.
1: En Jantje
2: ik
1: werd
2: was niet
1: Jan,
2: zo goed, hoor.
1: Ja. Nee? Nee, nou, ik vind je geweldig. Maar Jantje werd Jan, hè. En toen ging je, ik heb natuurlijk een beetje onderzoek gedaan, maar toen ging je naar Rotterdam.
2: Jazeker.
1: En wat ging je daar dan doen?
2: Ik ging bedrijfskunde studeren. In 1990 was dat. Ik was 18.
1: Ja.
2: Ik had VWO afgerond. En ik wilde toch iets economisch, iets bedrijf, niet van huis uit meegekregen. Mijn vader was technisch tekenaar, dus meer techniek.
1: Ja.
2: Mijn jongens trouwens, ik heb 4 jongens nu. En, 2, eigenlijk 3 daarvan ook de techniek in. Dat is ook wel grappig om te zien. Maar ik ging bedrijfskunde doen. En dat was toen nog een loting. En ik weet dat ik niet precies wist wat ik wilde. Maar bedrijfskunde sprak me toen wel aan. Het was toen heel breed. Je had van alles een beetje. Beetje psychologie, beetje economie, beetje financiën.
1: Is dat een soort HAO of dit is meer?
2: Nee, Erasmus. Echt universiteit. Echt dokter Anders was het. Dat is allemaal wel veranderd volgens mij. Nu is het bachelor en masters.
1: Ja.
2: Maar toen was het een dokter Anders, 4-jarige opleiding. En weet je, dokter Anders in de bedrijfskunde. En dat heb ik, nou niet in 4 jaar afgerond hoor, maar daar heb ik 6 jaar over gedaan. Ja, toen allemaal nog. Maar nog netjes.
1: En dus je toen, had nog meer hobby's zo te horen dan.
2: En een hele leuke tijd gehad in, als student in Rotterdam.
1: Ja.
2: Even toch mezelf een beetje ontdekt natuurlijk ook daar. Want wie is Jan? Wat doet Jan? Wat vindt Jan leuk?
1: En is Jan ook Feyenoorder geworden?
2: Jazeker. Ja,
3: dat was. Dan ga ik je langzaam wegdraaien hoor.
1: Nou ja, waar, kijk, ze hebben wel de leukste liedjes. Zeker. Dat hebben ze wel. Zoek zeker, een plaatsje zeker in de zon. Ja,
2: maar ik vind, en we klagen ook niet.
1: Ja, nooit.
3: Poep op de stoep vind ik ook heel mooi. Hoor.
1: Ja, die is ook mooi. Maar, nou, goed, maar daar gaan we het eigenlijk niet over hebben. Want na jouw opleiding, toen ben je toen meteen naar Ahold gegaan.
2: Ja, ik had een stage gelopen bij Unilever in Pakistan. Ook heel spannend.
1: Zo.
2: En toen was een beetje de keuze wat ik heel graag wilde toen. Ik wilde de wereld zien.
1: Ja.
2: En toen was Ahold in die tijd toch wel een heel mooi aanbod. Was trainee te beginnen. Met een soort van belofte. Nou, over 4-5 jaar mag je wel naar het buitenland toe. Want we hebben buitenlandse supermarkten. Ahold groeit in de jaren 90 hard. Zeker in het buitenland ook. Ook in Amerika en Azië.
1: Ja.
2: Nou, uiteindelijk is dat wel gekomen. Maar veel later dan wat ik toen dacht. Naar het buitenland toe. En toen ben ik bij Ahold begonnen als management trainee. Dus dan, dan begin je lekker.
1: En welk
2: lekker
1: jaar was dat dan? Dat je
2: dat
1: daar
2: was
1: begon?
2: In 96 ben ik daar begonnen.
1: Oké, dus jij hebt Jan van Dam, jij hebt het hele gedoe met Ahold meegemaakt dan natuurlijk. Met Van de Hoeve, met Meurs en Andrea. Ja. En dat was in 2003.
2: Ja, maar toen zat ik wel in Albert Heijn. Dus het gebeurde wel. Ik weet nog dat weekend allemaal ingewikkeldheid wat er allemaal gebeurde. Maar dat was wel wat verder van me weg. Ik was toen, dat heette de tijd, unit manager. Mooie woord trouwens.
1: Okay.
2: Unit manager houdbaar. Dus ik kocht alle houdbare producten van Albert Heijn. Dus de wijn en drogisterij en alle soepen, et cetera. Dat was een soort inkoop. Dus wat er bij Ahold gebeurde, dat was wel verder van mij weg toen de tijd. Maar dat had wel impact. Dat had heel veel impact. Zeker op bedrijven ook en op de klanten. Ik heb ook klanten nog gebeld.
1: Anders
2: Moberg en die kipte de kaarten door. Dan gingen we de prijzen verlagen. Dat was een spannende tijd. Ja.
1: Ja, dat was
2: uit de oude doos. Hè?
1: Heel spannend, ja. Maar is allemaal voorbij.
2: Ja, zeker.
1: Er zijn ook veel luisteraars die denken, waar hebben ze het over? Maar ja, goed, we komen zo weer in deze tijd terecht. Je hebt het heel lang uitgehouden bij Ahold.
2: Ja.
1: En je bent ook naar Praag gegaan met je gezin. Dat was
2: zeker
1: nog voor Ahold, neem ik
2: aan. Dat was voor Ahold, ja. Dus ik ben vanuit die inkoopfunctie op een gegeven moment, of inkoop en verkoop, ook directeur Gallagal nog eventjes geweest. En Ethos.
1: Dat zal een hoop mensen aanspreken, Gallagal en Ethos.
2: Zeker, mijn vrienden zeker.
1: Ja. Oh, dan ken je ook John van de End. Ken je
2: zeker
1: ook?
2: Ken ik John. Ja. Ik ben John ooit nog opgevolgd bij Ethos.
1: Nou, kan je nagaan. Ja. Want John van de End, die is ongeveer, kijk, ik ben vrij lang, 1,98. Maar John, die is 2,02 meter en dan ongeveer 2 keer zo breed als ik ben. Die heeft ook nog in ons voetbalteam gespeeld. Ik kwam ooit nog eens iemand tegen die zegt, en toen liep ik met John. Die zegt, u bent toch meneer van de End? Ja, ik ken u wel, maar kent u mij nog? Ik zeg, nee, ik ken u niet, nee. Wat dan? Hij zegt, met voetballen bent u een keer op mij gevallen. En daarna heb ik nooit meer kunnen spelen. Nou, die John, het is een vriend van me. Een beest is het. Maar goed, een hele aardige kerel. Maar
2: wij doen het meer
1: op techniek,
2: hè? Allemaal. Rick, wij doen het meer op techniek, hè?
1: Alles op techniek.
2: Alles op techniek.
1: En rust.
3: Netjes.
1: Maar je bent met je gezin, dat is toch een hele stap zo,
2: zeker,
1: naar Praag.
2: Ja.
1: Dat heb je
2: jonge kinderen
1: gedaan.
2: Toen. Hele jonge kinderen. Ja. 2009. Mijn jongste was toen net geboren. En toen, ik heb ook een hele avontuurlijke lieve vrouw. En dat was een heel mooi moment om naar Praag te gaan. Ja, daar werkte de CEO van Centraal Europa toen de tijd. En 4 jaar met heel veel plezier in Praag gewoond en gewerkt.
1: Echt heel spannend, vind ik dat.
3: Mooie stad ook.
2: En, zeker mooie stad.
1: Ja, een hoop historie, hè?
2: Ja.
1: En toen ben je ook nog naar Boston gegaan.
2: Ja, dat was 4 jaar later. Dus toen, je bent natuurlijk nooit klaar, maar het was een beetje gewoon, ik ben Ahold op een gegeven moment een stapje over.
1: Ja.
2: Toen kwam er een, zat ik altijd aan de commerciële kant. Kans om naar Amerika te gaan, dat was Ahold nog steeds, hoor. Toen natuurlijk heel erg groot, met name aan de Oostkust, veel supermarkten, om de commerciële rol te gaan vervullen. Dus niet de CEO-rol, maar de commerciële rol en ook de e-commerce-rol, wat ik heel erg leuk vond. Toen was e-commerce ook booming met Peapod.
1: Ja.
2: Hebben we die commerciële rol daar gedaan en ook de supply chain-rol, dus helemaal de logistiek, in de board van Ahold USA. En gewoond in Boston. Mijn liefde voor American football. Dus ik heb nog de Patriots even gekeken. Dat ze gewonnen hebben dit weekend. Vorig weekend. Twee weekenden terug, om heel eerlijk te zijn.
1: Ja.
2: Basketbal. Dat is echt een sport mijn dat land natuurlijk.
1: Ja.
2: En ook een hele mooie tijd gehad. Maar echt wel onder de Amerikanen. Amerikaanse school en alles. De kids werden behoorlijk Amerikaans. Ja.
1: Ja, dus jouw kinderen, je 4 zoons. Hoe oud zijn ze nu?
2: Zijn nu 16, 18, 20, 22.
1: Kijk, wat een mooie...
3: Dat is een heel voetbalelftal.
1: Nee, maar dan steeds precies die 2 jaar ertussen. Hè? Ja. Ik bedoel, als je eenmaal aan het plannen bent... dan is het toch, als je dat met je kinderen ook zo kan doen...
3: Als je dat kan, hè? Ja.
1: Dus een soort, Jan is een soort scherpschutter eigenlijk dan. 2-2-2-2. Ja, geweldig.
4: Dank je, dank je.
1: Heel goed gedaan, Jan. En, maar het lijkt me wel voor de kinderen aan de ene kant moeilijk... maar aan de andere kant natuurlijk... wat een geweldige ervaring heb jij dat gezin meegegeven.
2: Zeker, zeker. Ja, met z'n allen. Dat doe je natuurlijk met z'n allen. Ja. Doe je niet als alleen degene die werkt. Je gaat met z'n allen het avontuur aan. En daar word je wel nieuwsgierig van. Je staat open en het geeft natuurlijk wel wat aan het leven. Een cachet.
1: En toch weer terug naar Nederland.
2: Ja.
1: Want je mocht in die directie komen. Of,
2: Nee, dat was het niet. Het was meer ook een persoonlijke keuze. Mijn oudste was toen 14. Ja. We waren 8 jaar weg. We zaten toen in die overname van Ahold Delhaize. Dat werd in 1 bedrijf. Ja, dan zou ik weer eigenlijk natuurlijk nog 4 jaar door moeten gaan. Nou, dan gaat mijn oudste gaat dan naar high school. Heel lang weg. En we wilden onze kinderen graag Nederlands ook mee, wij houden van Nederland. Ook Nederlands meegeven. Dus hebben we eigenlijk als gezinsbeslissing genomen om terug te gaan naar Nederland. En niet in Amerika te blijven. Dus het was ook weer echt wel een beslissing om weer terug te gaan. Ja, toen de tijd. Ja.
1: Heel goed, want we hebben graag Jan van Damme in Nederland. Zo is het.
2: Ja, een HFC trok ook Rick natuurlijk. Hè?
1: Ja, dat begrijp ik.
2: Het voetbalelftal trok aan me. Dus dan moet je op een gegeven moment... Die transfer moet je maar doen.
1: En er gaat veel geld in om, hè? Zeg, maar dus je komt in Nederland en dan...
2: In de Albert Heijn boord, echt in het Albert Heijn team. Ja.
1: Bloedserieus ook, want er gaat natuurlijk heel veel geld... Om heel veel dingen om.
2: Ja.
1: En toch, in 2020 krijg je een nieuwe uitdaging.
2: Ja.
1: DFG. Ik mag niet heel vaak, omdat dit is een publieke omroep, hè? Ik mag niet heel vaak de naam noemen.
2: Hoeft ook niet. We zijn geen consumenten meer.
1: Maar nee, dat is ook zo, ja. Dus we doen het lekker wel, zo nu en dan. Maar daar was je al commissaris, begreep ik dat goed?
2: Ja. Ja.
1: En commissaris zijn, wat houdt dat in? Want we moeten ook even denken vanuit de luisteraars.
2: Ja.
1: Stel je bent commissaris bij een bedrijf, wat doe je dan?
2: Dan hou je eigenlijk formeel toezicht op het bestuur. Dat ze de juiste dingen doen voor de onderneming. En dat doe je eigenlijk in opdracht van de aandeelhouders. Je hebt aandeelhouders, echt de eigenaren van het bedrijf.
1: Ja.
2: Die stellen commissarissen aan. Dat kunnen er 3, kunnen er 5, kunnen er 8 zijn, een soort bestuur. En je hebt natuurlijk gewoon de ondernemers in het bestuur. En de commissaris heeft als taak toezicht te houden op de grote dingen. Of het bestuur de juiste dingen doet.
1: Heb je soms zo'n cursus bij Nijenrode gedaan?
2: Nee, ik ben niet zo van de cursus. Nee, heb ik niet gedaan, maar dat is in ieder geval wat ze doen. Dus ik was dan commissaris van dat bedrijf. En op een gegeven moment kriebelde. Ik kon ook met draai. Ik was al lang weg geweest natuurlijk, ook Rick, in het buitenland. Ik kon mijn draai niet helemaal meer vinden. Nee. Binnen Albert Heijn en Delhaize. En daar komt een opportunity. Ik was eind 40 en ik vind het hele ondernemende vind ik leuk.
1: Ja.
2: Een fantastische tijd gehad bij Ahold. Maar dat voelde gewoon... En dan krijg je de vraag van, goh Jan, zou jij CEO willen worden van Dutch Flower Groep? Een familiebedrijf, heel dynamisch, in een vers wereld, ook in Nederland. Ik wilde niet weer verhuizen met het gezin naar het buitenland toe, want we waren natuurlijk net geland in Nederland. Dus alles klopte en ik vond het bedrijf leuk. Ik ken het bedrijf natuurlijk omdat ik commissaris was. Marco van Zijverde, mijn voorganger, die wilde daar mee stoppen. En vroeg aan mij, van, goh Jan, ik zou het heel leuk vinden als jij... Het gaat ook iets anders dan dat. Maar zoveel als jij het zou willen overnemen. Nou, dat vond ik een enorme eer. En daar heb ik toen wel even over nagedacht.
1: Ja, unieke kans.
2: Grote corporate Ahold.
1: Ja, mijn vrouw is ook, mijn vrouw is ook commissaris, maar dat is bij ons thuis. Controleert mij constant met alle uitgaven en inkomsten ook meteen weg. Maar goed, heel spannend. Dus dan ga je naar de Dutch Flower Group.
2: Ja. Dat begon, Erik, 1 januari 2020.
1: Ja.
2: En toen was er... Wat aan de hand, dat we ook zaken in China, in Italië, hoorde je een beetje verhalen. Ik weet dat ik ging wintersporten daar en iedereen kuchte een beetje. En je weet naar toe gaan. Dus ik was daar net begonnen. En gelukkig zat ik in de inwerkperiode samen met Marco. En opeens gooide Trump natuurlijk het luchtruim dicht. En we zijn een internationaal bedrijf. En de wereld zag er natuurlijk heel anders uit met thuiswerken.
1: Wow. Ja.
2: Dus ik kan je wel vertellen, dat was wel even schakelen in een spoedcursus hoe de bloemenindustrie in elkaar zit.
1: Goh, dat kan ik begrijpen, zeg. Ja. Dat kan ik begrijpen. Ja, en dan ben je toch de eindverantwoordelijk als CEO.
2: Marco was er toen nog gelukkig. Dus we deden het echt wel met z'n tweeën.
1: Ja. Wat een spannende tijd, Ik weet nog, wij hadden toen net een uitbreiding van ons hotel. Ik ben ook visionair. met 120 kamers extra. En we waren 3 maanden open. Ja, en toen begon het.
2: Ja,
1: en dan zit je. Nee, dat was niet best allemaal.
2: Maar het mooie is wel, als je terugkijkt... natuurlijk heel veel te maken met trendwatchers en visioneren. Ja. En wat er allemaal gaat gebeuren en de risico's, et cetera. Maar ook helemaal niemand de afgelopen 30 jaar in mijn carrière, of 20 jaar, heeft ooit wel iets gezegd. Waar je ook rekening mee moet houden, is iets als corona of een virus. Dus nooit. Wel mooi, hè?
4: Nee, in een soort futuristische films gebeuren wel eens
2: zoiets. Dus de grote risico's, zeg ik altijd tegen, de grootste risico's zijn de risico's die je eigenlijk helemaal niet kent.
4: Wij maken wel wat mee in onze tijdsperiode zo, met internet.
2: Ja.
4: He, want als ik aan mijn kinderen moet uitleggen dat we toen gewoon geen internet hadden. Of een telefoon waar je, zo'n bakkeliettelefoon waar je aan moest draaien. En dat was allemaal gewoon heel normaal.
2: Dacht je van de fax?
4: He, en de fax. Och, ik weet nog die eerste fax.
2: Hey, ik ben pas 53, hè, dus praat voor jezelf.
4: Want die faxberichten die ik nog heb liggen, daar zie je, daar staat ook niks meer op. Het is allemaal weg.
2: Maar zo'n streep in het midden.
3: Vervaagd, hè? Ja.
4: God, dames en heren thuis, voordat u in slaap valt. Nee hoor, ik hoop dat u het hartstikke leuk vindt. We draaien ook muziek. En Jan, die mocht zelf... drie verzoekjes heb je mogen vragen.
2: Ja.
4: Het leuke is, dat ga ik nu wat vertellen, dat er drie hele verschillende verzoekjes zijn. En de eerste die is... Vertel het maar, Jan.
3: Nou, zal ik eerst wat over vertellen?
4: Ja. Oh, doe jij maar, ja.
0: Rick Claus met Onderneem het maar op Meer Radio.
4: Kijk, dan weet u waar u naar luistert tenminste. De eerste is van Coldplay. En die heet Fix You. Ondertussen probeert Jan zijn koptelefoon te repareren. Het is zo gezellig hier. Maar dat nummer is geschreven door de zanger Chris Martin. En die heeft het voor zijn toenmalige vrouw geschreven. Die was vol verdriet, want haar vader was overleden. En die zei, wat kan ik nou voor je doen? Hoe kan ik je helpen? En toen zei ze, lieveling, hou me vast. Want jij bent de enige die mij kan helen, die me kan fixen. Nou, en daar gaat een beetje het liedje over. En de orgelmuziek die u hoort. Je mag allemaal instarten, hoor. De orgelmuziek is van zijn overleden schoonvader. Tenminste, het orgel dan, hè?

0: Ondernem het maar. De plaat waar het om gaat.
1: De plaat waar het om gaat. Ja, waar het om ging dan eigenlijk. Maar beste Jan, waarom vind je dit nou... Waarom heb je deze gekozen?
2: Ik vind het gewoon heel mooi.
1: Ja.
2: Om daarmee te beginnen. En wij hebben het genoeg gehad. Ik heb het genoeg gehad om 2 keer een concert bij te kunnen wonen.
1: Kijk.
2: 2 keer, 3 keer zelfs. 1 keer in Praag, 1 keer in Nederland. En 1 keer was het in Londen. Ja, en ik weet niet of je het als live gezien hebt, maar dat is echt zo fantastisch.
1: Dus ik heb daar heel veel over gehoord. Ik heb het nog niet gezien.
2: En ja. 2 keer ook met de kinderen. En het was echt fantastisch. Dus ja, ik had alle plaatjes van Coldplay had ik wel kunnen aanvragen. En deze is natuurlijk wel heel mooi.
1: Ja.
2: Omdat hij ook langzaam begint. Zielig, het verhaal daarachter. Maar uiteindelijk is het toch dat je uiteindelijk het allemaal wil fixen. Kijk. Mooi.
3: En niet gevangen voor de kisscam te vallen.
2: Nee. Dat zeker niet.
1: Daar maak ik me bij Jan ook geen zorgen over.
3: Nee.
1: Ja, u denkt, wie is Jan? Maar het is Jan van Dam voor de mensen die net inschakelen, luisteraars. U zit nog steeds bij Ondernemend Maar. En u krijgt er vandaag een vriend bij. U kunt zomaar straks zeggen, Jan van Dam, ja, die ken ik. De CEO van de Dutch Flower Group, tenminste. Dat ben je toch nog steeds wel, sinds je hier zit?
2: Jazeker, al jaren.
1: Nou, daar gaan we het nu over hebben. Wat doet DFG, de Dutch Flower Group? Wat is dat? Wat doen ze?
2: Bloemen en planten. Dus wij zijn een groothandel, annex, een stukje ook een kweker.
1: Ja.
2: En wij maken ook heel veel boeketten voor de supermarkt. Dus in principe kopen wij stelen in en kweken we stelen, bloemenstelen. Daar maken we van alles van voor onze klanten. En klanten zijn de grote supermarktketens over de hele wereld. Een klein beetje in Nederland, maar eigenlijk heel veel buiten Nederland. De tuincentra, waar we de planten natuurlijk inkopen van kwekers en verkopen. Ja. En ook bloemisten. Dus wij leveren ook heel veel bloemisten als een groothandel. Die kunnen dan bestellen bij ons. En dan krijgen ze hun producten geleverd als groothandel.
1: En jullie zijn de grootste ter wereld. Maar wat moet ik me daar nou van voorstellen? Van over hoeveel geld of hoeveel stuks? Of...
2: En wat cijfertjes kort?
1: Ja, vertel eens. Geef
2: ons
1: een gevoel.
2: In geld is natuurlijk maar ruim 2 miljard euro omzet. Dus 2,3 miljard euro omzet.
1: Zo.
2: Dat is natuurlijk veel. Wij doen per week zo'n 75 miljoen stelen. Die wij verkopen en verhandelen.
1: Per week? Per week. 75 miljoen?
2: Wij verkopen per week zo'n 10 miljoen boeketten. Dus die maken we ook, 10 miljoen boeketten. Dus wij hebben echt boeketterieën.
1: Ja.
2: Dat zijn boeketfabrieken, kan je het bijna zeggen, over de hele wereld van boeketten maken. En wij verkopen ook 15 miljoen planten. En dat is met name natuurlijk naar tuincentra. En dat is Europese handel. Dus met name naar onze grote markten zijn Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen groeit heel erg hard. De oostkant van Europa groeit hard. En Nederland ook een stukje. Ook Nederlandse bloemisten leveren wij. Wij hebben verschillende merken. Dus misschien de merken zijn wat bekender. Heemskerk bijvoorbeeld in Rijnsburg.
1: Ja.
2: Waterdrinker, er was van gehoord wellicht.
1: Ja.
2: OZ Hami, Holex. We hebben verschillende bedrijven, meer dan 30. En iedereen doet een bepaald segment. En dus, zo zijn we georganiseerd.
1: Ja, dus dus jullie zijn als groep een soort verzamel-eenheid.
2: Ja.
1: En daar zitten al die zelfstandige bedrijven in.
2: Ja.
1: Die zoeken elkaar op.
2: Ja.
1: En wat voor reden zijn ze dan lid van jullie?
2: Ja, ze zijn onderdeel van ons bedrijf. We doen natuurlijk heel veel dingen samen.
1: Ja.
2: Heb je het over talent, heb je het over IT, heb je het over vastgoed, heb je het over allemaal dingen die je samen kan doen.
1: Ja.
2: Maar belangrijk is hoe dichter bij de klant. We hebben bijvoorbeeld een bedrijf dat doet niks anders dan voor bepaalde supermarkten boeketten maken in Engeland.
1: Ja.
2: Dus voor de Sainsbury's en voor de Aldi's, et cetera. Ja, dat is hun werk. En dan doen we natuurlijk bepaalde dingen ook samen. Dan kopen we samen de rozen in, ook in Afrika. We hebben samen natuurlijk machinerie dat we ontwikkelen. We hebben allemaal hetzelfde IT-systeem. Maar zij zijn wel verantwoordelijk, dat bedrijf, om de klant zo goed mogelijk producten te geven. En elke dag de Sainsbury's supermarkten vol te zetten met de mooiste bloemen en planten.
1: Ja, dus al die bedrijven zijn verspreid over Nederland. Maar voornamelijk in het Westland en Rijnsburg hier in de omgeving.
2: Westland, Aalsmeer, Rijnsburg. Ja, in Nederland, maar ook veel in het buitenland natuurlijk.
1: Ja. En al die boeketten en de planten moeten vervoerd worden.
2: Ja.
1: Gaat dat per vrachtwagen of per trein of per vliegtuig?
2: Als je de hele keten bekijkt, is het interessant. Ja. Hè? Dus de meeste bloemen en planten halen wij gewoon uit Nederland. Maar wij kweken natuurlijk overal. Hè? Of het nou in Afrika is, of in Colombia, of in Ecuador. Daarvoor was ik ook in Colombia als je al aanhalen. Maar we kweken ook in Polen, in Italië komt veel vandaan. In Spanje komt veel vandaan. Nou, dat wordt natuurlijk veel naar Nederland gebracht, maar ook veel gaat rechtstreeks. Dus wij verschepen best wel veel Italiaans product, ranonkels, prachtige bloemen, rechtstreeks naar Amerika of wat dan ook. Maar dat gaat deze kant op met veel vrachtwagens, ook met vliegen een stuk, maar ook met de boot. Steeds meer gaat via boot, dus chrysanthemen uit Colombia bijvoorbeeld. Die worden met de boot Net zoals de bananen en net zoals de avocado's komen ze deze kant op. En dan verwerken wij ze tot boeketten of tot 10 chrysanthen erin. En dat wordt zo vervoerd. En de uitgaande gaat heel veel inderdaad internationaal transport. Dus dat zijn de beroemde vrachtwagens. Er staat ook geen flauwegroep op. We werken met vervoerders.
1: Ja. En want vroeger had je, ik weet niet of die nog bestaan, Surel.
2: Die bestaan niet meer.
1: Die bestaan niet meer, hè?
2: Maar zijn wel een beetje...
1: Bladgoud dingen. Ja, zeker.
2: Die hadden mooie feesten. Ik was er niet bij, maar hadden mooie feesten vroeger.
1: Ja, en ik weet ook nog een plek waar ze dat hadden.
2: Ik hoor een Klaus Partycentrum hier.
1: Daar mogen we het niet over hebben. Jullie vervoeren dus heel veel.
2: Ja.
1: Ook uit Colombia. Ik zag Gerbo al kijken van, goh, wordt het wel goed gecheckt, al die containers? Nee, daar zit echt niks anders tussen, hoor. Het is gewoon bloemen.
3: Ja, ik zag gisteren nog douane in actie.
1: Goed, hè?
3: Op tv.
1: De wereldpolitiek, wat er allemaal gebeurt in de wereld, dat is natuurlijk voor jullie, voor jullie heel belangrijk om te volgen. Ja. En dan zit jij in de kwakel. Je komt je kantoor binnen.
2: Ja.
1: En hoe gebeurt dat dan zo? Met wie werk je allemaal? Hoeveel mensen werken daar?
2: We hebben iets van totaal 5000 man. En met ons hebben we dus een paar kekerijen in Kenia en Ethiopië werken nog eens 1500 man.
1: Ja.
2: Maar jij houdt natuurlijk altijd goed in de gaten. Dus wat Trump natuurlijk gebeurt met alle handelstarieven.
1: Ja.
2: Ja, dan moeten wij wel als handelsbedrijf ook snel schakelen. Als de tarieven erop gaan naar Amerika voor de Nederlandse tulpen.
1: Ja.
2: Wat gebeurt er met onze Colombiaanse handel die daar naartoe gaat? Dus je bent wel continu bezig. En of het nou de oorlog was in de Oekraïne. Of het nou wat er ook in China natuurlijk gebeurt. En in China verkopen wij ook veel thuis interessant. Te veel tulpen ook naar China.
1: Kijk.
2: En andersom ook. Hè? Dus al die handelsstromen moet je in de gaten houden. Want een groot programma is ook interessant. We doen steeds meer. We zijn met zeevracht. Dus als je rozen met name, bepaalde soorten rozen. Die kan je heel mooi verhaal in slaap krijgen. En dan,
1: met bepaalde temperaturen.
2: Bepaalde temperaturen en koud. En bepaalde zuurstof wel of niet. En dan kan je ze per zeevracht vervoeren. 25, 30 dagen. Maar dan gaat de Rode Zee opeens dicht met de Hutus.
1: Ja.
2: Ja, dan moet de zeevracht opeens stoppen. En dan is het even puzzelen hoe je dat dan deze kant op krijgt. Op een duurzame manier. En dat is wel continu. En dat is natuurlijk ook het interessante van het vak. Je bent met de wereldhandel bezig. Er gebeurt altijd wat. De koersen gaan omhoog naar beneden. Dynamiek. En daar moet je van houden. En het is vers product. Hè, dus je kan ook niet te lang nadenken. Op een gegeven moment moet je gewoon handelen. Moet je doen. Ja,
1: want ik heb begrepen, bijvoorbeeld als het met de trein gaat, met containers. Mm-hmm. Dat die containers kunnen op afstand, kan de temperatuur geregeld worden in de containers. Er wordt dan ook helemaal bijgehouden en dergelijke. En,
2: dat trekken we ook.
1: En juist bij bloemen snap ik hoe belangrijk dat is nu.
2: Ja, het is echt verse handel. Ja.
1: En hoe
2: maar het meeste gaat wel, Rick, gewoon via vrachtwagens vanuit Nederland.
1: Ja.
2: Wordt dat natuurlijk gedistribueerd in Europa. Ja. En we vliegen ook nog een stukje, maar het meeste gaat wel via wegtransport.
1: En hoeveel medewerkers zitten er in de kwakel?
2: Ik weet het totaal wel. Ik denk de helft. Hoe is het? Iets van 1200, 1300, denk ik. Ja.
1: Wow, dat is echt veel.
2: Jazeker. Dat is echt zeker. Ja.
1: Kijk, dat is nou het leuke van dit programma.
2: Ja.
1: Dat ik, maar ik denk ook heel veel luisteraars, die hebben geen benul van wat er dan speelt bij zo'n organisatie en dergelijke.
2: Ja. Ik zeg in buitenland thuis altijd Aalsmeer. Want de kwakel is altijd, zeggen ze, en Aalsmeer kennen ze. Echt wel een merknaam voor bloemen. Is Aalsmeer wel een hele mooie merknaam in het buitenland ook, hè? Qua kwaliteitsbloemen.
1: En anders noem je Haarlemmermeer. Dat weten ze ook allemaal wel. Hè? Maar,
2: Head Village, hoofddorp.
1: Tattoo Village in Frankrijk. Hè? Wat is er wat mensen altijd verkeerd begrijpen over jouw bedrijf? Altijd een misverstand. Maar denk je, moet ik dat nou weer uitleggen? Nou, nu mag je het even uitleggen. Ik overval hem met de vraag. Ja, maar dat is leuk.
2: Er zijn niet zoveel misverstanden, denk ik.
1: Nee.
2: Ik denk wel een misverstand. We halen heel veel. Mensen denken soms dat we heel veel producten uit het buitenland. Maar Nederland wordt nog heel veel bloemen op een hele mooie manier kwalitatief gekweekt. Met heel veel goede kwekers. Nederland is echt wel het siertelhart van de wereld. Je hebt wel misverstanden soms over duurzaamheid. Hè? Ik het eventjes.
1: Want duurzaamheid en innovatie staat bij jullie heel hoog in het vaandel.
2: Zeker.
1: Dat heb ik gelezen.
2: Wij zijn al jarenlang, we hebben hele programma's voor om het product, het proces, dus supply chain duurzamer te maken. Daar maken we enorme stappen in. Zijn we nog niet ook, hoor ik. We moeten echt nog stappen in maken. Ja. We zijn onderweg, zeg ik altijd. Maar het is niet zo dat we nou, af en toe zie je ook wel de aantijging, dat hebben trouwens iedereen, hoor, van de hele vervuilende industrie, noem alles maar op. Nou, dat is gewoon echt een misverstand.
1: Ja, wat is de kritiek dan? Wat is de kritiek op de siersector?
2: Ligt er heel erg aan of het over gewasbeschermingsmiddelen gaat, of watergebruik, of mensen, de arbeidsomstandigheden op de kwekerijen.
1: Ja.
2: Ja, elke plastic gebruikt, vervoer door de lucht. Ik kan er wel 8 of 9. En trouwens allemaal terechte dingen om daar. En dan, ik ben de eerste die er kritisch over is. En er heel veel aan doet om dat te verbeteren. Dus ja. Het is helemaal niet totaal niet klagen. Ik hou er ook wel van om die scherpte ook erin te brengen. Maar er moeten wel af en toe de feiten en de fictie loopt een beetje door elkaar heen. Wat ook niet erg is.
1: Dat siert jou wel in deze siersector. Maar dat siert je wel. Ik vind jou echt een common sense intelligente ondernemer. En dat common sense gedeelte, dat vind ik altijd heel belangrijk. Maar je hebt ook wel, als ik interviews van jou lees, van die hele gelikte uitspraken van: als je goed zorgt voor de klanten, voor de medewerkers en de telers, dan komt de groei vanzelf. Dat is je beloning. Wij staren ons niet zozeer blind op specifieke getallen qua omzet. Wij willen het vooral heel goed doen voor onze klanten. Zo zitten wij in de wedstrijd.
2: Saai vent ben ik eigenlijk, hè, met dat soort dingen.
1: Nou, ik vind het wel. Het is wel mooi. Maar
2: het is een beetje een reactie. Hè? Je hebt natuurlijk altijd de CEO's. En ik houden ervan ook hard werken, mouwen opstropen.
1: Ja.
2: En ze vragen me altijd: hoe groot wil je worden? Hoeveel mensen wil je hebben? Wil je naar 5 in? Dan zeg ik altijd: jongens, wij zijn er voor onze klanten. We doen enorm ons best. En die belonen ons met groei of niet. En hoe beter wij het doen, dan groeien we vanzelf. Dat vind ik belangrijker. Om dat te doen dan te zeggen: we gaan hier naartoe. Of daar hou ik niet zo van. Nee. Dat is heel persoonlijk.
1: Nee, maar dat doe je goed en dat straal je ook uit. En we zitten nu vandaag in de studio in Hoofddorp, in Haarlemmermeer. Heb jij eigenlijk iets met Haarlemmermeer?
2: Ik woon in Haarlem. Ja,
1: ja, dus Haarlem. Je hebt Haarlem en meer.
2: Ik vind tussen het meer en Haarlem in. Hè? Haarlem en meer.
1: We
2: spelen hier af en toe onze wedstrijden wel ook Rick, natuurlijk. Hè?
1: Ja, zeker.
2: Ja.
1: Overbos hadden we ook nog, maar daar spelen we eigenlijk niet meer. Maar,
2: die hadden we ook nog in de pool zitten.
1: Ja.
2: Altijd lastig, hè?
1: Hoofddorp is lastig, ja.
2: Hoofddorp uit, dat wordt een hele lastig.
1: Het leuke is, en dat hoor ik ook bij jouw antwoord.
2: Veel mensen die bij ons werken, die komen uit Hoofddorp.
1: Ja.
2: Zeker. Ja, absoluut. Ja, we hebben veel mensen uit Hoofddorp die dan over de fiets of met de auto richting Alsmeer gaan.
1: Ja.
2: Ja, absoluut. En ook bij onze distributeurs, onze transporteurs. Dus Hoofddorp is voor ons belangrijk, mag ik het zeggen, arbeidsmarkt ook.
1: Nee,
2: dus veel mensen in Hoofddorp werken ook bij ons. Zeker en Meidrecht, Hoofddorp, Aalsmeer, die kant, ja, zeker. Ja,
1: en dat is leuk ook van Haarlemmermeer. Maar je ziet ook dat het allemaal aan elkaar groeit. En zeker Haarlem, Heemstede, Haarlemmermeer of Hoofddorp. Ja. Maar met alle kernen eromheen. Dat groeit allemaal aan elkaar. En voor de gewone man of vrouw is het allemaal één geheel.
2: Nou, ik moest ook even vragen, Haarlem en Meer in mijn hoofd. Is dat ook Krukjes, Heemstede? Ik moest net even vragen. Nee, waar stopt het van jullie officieel?
1: Krukjes wel, maar Spaarndam en Halfweg en Haarlemmerlieden zijn erbij gekomen. Halfweg ook, dacht ik. Ik geloof het wel.
2: De economische regio is wel enorm met elkaar verbonden
1: rondom
2: Schiphol. Dan noemen we Mainport. Hè. We hebben natuurlijk een belangrijke rol daarin. En ook met de politiek, met de arbeidsmarkt, maar ook met scholen. Hè. We zijn natuurlijk heel druk bezig met onderwijs, ook in Hoofddorp.
1: Ja.
2: En ook in Aalsmeer. Om de groene vingers en het onderwijs natuurlijk. Dat is voor ons ook belangrijk om talent te werven.
1: Ja. Heel goed.
2: Ja.
1: Ja, we zitten nog steeds, dames en heren, met Jan van Dam te praten. We gaan straks naar de bitterballenvraag. Die ga ik voorstellen, de bitterballenvraag. En dan gaan we eerst even luisteren naar muziek. Maar de bitterballenvraag, dan kan jij erover nadenken. En als je het goed hebt, dan mag je een bitterbal nemen. Als jij 1 miljoen euro... we maken er 10 van. We hebben een goede dag. Als je 10 miljoen euro mocht besteden om in deze regio, of specifiek in de Kwakel, om die leuker te maken of beter te maken, waar zou jij dat aan gaan besteden? Maar we gaan eerst naar muziek. En nu mag je wel even vertellen wat je hebt uitgekozen.
2: Ik denk dat je... Ik was een paar weken geleden op wintersport met mijn gezin.
1: Ja.
2: En toen stonden we in de kroeg, après-ski, hard geskiet. En ik kan mijn jongens natuurlijk niet bijhouden, dus papa was moe. En op een gegeven moment kwam er een liedje op en dat heette Baja, Baja, Baja.
1: Ja.
2: En ik denk, wat is dit? Baja, Baja, Baja, Baja. En mijn kinderen, maar eigenlijk heel de kroeg, die gingen helemaal los. En ik had er tot 2 weken geleden nog nooit van gehoord. Ik vond het wel toepasselijk, want het was wel een beetje ons liedje van een paar weken geleden. En je moet letten op de tekst.
1: Ja, let op de
2: tekst. Hij is heel bijzonder.
1: De frikandellen vliegen langs.
2: En de picanto's en ik weet het allemaal niet. Maar ik vond het wel een heel leuk liedje. En dat geeft ook wel misschien een beetje de vrolijkheid aan hoe ik in het leven sta.
1: Ik zou zeggen, Gerben,
3: komt-ie.
1: Stop hem er maar in.

0: Het is tijd voor de pittenballenvraag.
1: Dak eraf, hè, met dit liedje, toch?
0: Ja, de dak gaat eraf. Ik denk dat
1: Polonaise in de studio.
0: Polonaise, maar het is zo lekker. Even op de donderdagmiddag en we worden herhaald op de zondag.
1: Ken je hem, Rick, deze?
0: Ik moet zeggen, ik ben nog niet op wintersport geweest. Dus ik ken hem ook niet. Maar ik vind het zo lekker, even zo'n muziekje. Zo en lekker no-nonsense.
2: Bitterballenvraag?
0: Ja, kun jij hem laten gaan?
3: Onderneem het maar. De bitterballenvraag.
0: De bitterballenvraag is... Beste Jan, je krijgt 10 miljoen van mij. En je mag het besteden aan iets in Haarlem, Haarlemmermeer, regio of de Kwakel. Wie ga je daar blij mee maken of welke instantie of weet ik wat?
1: Landschap Noord-Holland.
0: Natuurlandschap rond Noord-Holland.
1: Ja, ik denk dat we... Ik ben gek van de duinen. Ik ben gek van de natuur die we hebben. Maar het kan voor mij niet genoeg zijn om echt de natuur en daarin... rond te lopen, te ontspannen. En in het halen we meer nog extra. We hebben al mooie natuur, vind ik.
0: Prachtig.
1: Maar ik denk dat we echt meer kunnen gebruiken met elkaar. En wonen en natuur en terugkomen naar de natuur is belangrijk. Dus daar zou ik het aan besteden. Ja.
0: Nou, wat een prachtig antwoord. Jan van Dam, de CEO van de Dutch Flower Group. Jan, we gaan nog straks over je bedrijf verder hebben. Maar nog even over jou persoonlijk.
1: En over de beauty van bloemen en planten. Prachtig product, hè?
0: Ja. Nou, waarom... Kopen mensen bloemen? Daar hebben jullie vast hele onderzoeken naar gedaan. En weet ik
1: heel
0: allemaal.
1: Simpel, mensen worden blij van bloemen. En planten, dat is ook al alle kanten bewezen. Een groene omgeving.
0: Ja.
1: Ik kijk, beste luisteraars, even rond in de studio. En ik zie bijzonder weinig groen. Ja. Aan een groene werkomgeving geeft mensen energie. En daar worden mensen productiever van. Dat is allemaal wetenschappelijk bewezen. Ja. Dat groen goed doet voor mensen. En bloemen worden mensen blij van. En het biedt ook weer troost. Hè? Je moet eens kijken bij elke grote gebeurtenis in de wereld.
0: Ja. Ja.
1: Bloemen horen daar gewoon bij. En al sinds de Grieken ongeveer. En dat doen wij. Wij verspreiden een beetje happiness over de wereld.
0: Maar wat wel mooi is, is het is al zoveel jaren zo.
1: Zeker.
0: En het is natuurlijk ook zo kenmerkend. Zo'n mooi product voor Nederland. Ja. Waar Nederland eigenlijk... ik merk wel eens dat mensen, en ik ga je straks ook een vraag stellen over je bedrijf, van waar zijn de mensen die bij jullie werken nou trots op? Maar Nederland moet natuurlijk eigenlijk heel trots zijn op die bloemencultuur. En dat is niet abollig, dat is lekker en dat is goed.
1: Het is zo hip en zo modern en zo mooi.
0: Ja, dat moeten we uitstralen.
1: Wij maken bij elkaar ook feesten aan en fantastisch wat je ermee kan doen. Ja.
0: Persoonlijke vraag. Ja. Beste Jan, wat zou jouw moeder zeggen... Als ik haar zou vragen, ik weet niet of ze leeft, nog leeft trouwens, maar wat typeert Jan nou echt?
1: Optimistisch en dingen voor elkaar krijgen.
0: Mooi. Ik ga er ook niet verder op in, want het zal wel zo zijn. Wat is het eerste dat je doet als je 's ochtends binnenkomt op kantoor?
1: Cappuccino zetten.
0: Kijk. Met havermoutmelk of vattenmelk?
1: Gewoon normale melk. En als er andere melk in zit, dan...
0: Jan is zo lekker normaal.
1: Dan hoor je mij op een andere manier ook. Ja.
0: En toen je 16 was, hè, dan droom je wel eens. Ja, ook van die. Maar gewoon, ik bedoel nu even de zakelijke dromen. Wat wilde je? Wat was je droom om te worden?
1: Ik had geen idee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Ook ik wilde niet, voetballer?
1: Ja, dat wilde elk jongetje profvoetballer worden. Ja. Wat ik wel vond toen al, ik wou meer van de wereld zien. Dat zat er heel vroeg in. Dus reizen, iets doen waardoor ik meer van de wereld zou zien. Dat was zelf vroeg.
0: Had je ook een bijnaam vroeger?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee? Nee, ik was niet die bol of wat dan ook. Nee, was ik allemaal niet. Nee.
0: Godverdorie.
1: Nee. Goeie vraag.
0: Ja, goede vraag, maar ja, geen antwoord. Hè? Ja. Maar goed, u krijgt er een vriend bij met Jan. En nu we het daar toch over hebben, over vrienden erbij krijgen. Wij zijn van het positief ingesteld en dat merk ik bij jou heel zeker. Maar wie of met welke instantie hè, vind je het nou toch vervelend om mee samen te werken?
1: Buitenlandse belastingdiensten.
0: Oké, omdat dat ingewikkeld is?
1: Dat is echt ingewikkeld. Dat is echt ingewikkeld. Ja.
0: Ja.
1: Met de VAT die terugkrijgen in Kenia en in Nederland niet hoor. Dus je hebt wel eens, wij doen best wel zaken in het buitenland. Veel zaken in het buitenland. Dat is soms best ingewikkeld. Ja.
0: Oké, nou.
1: En lastig wil niet zeggen onmogelijk, maar dat is allemaal wat complexer. Ja.
0: En heb je ook al eens van die dagen dat je, waar ben ik mee bezig man? Ik ben er klaar mee.
1: Ja, zeker.
0: Ja?
1: Ga ik lekker hardlopen.
0: Oké.
1: Ja. Ja, die heb ik zeker hoor. Ja, het is niet alleen maar...
0: Ik zie ook wel eens het veld uitlopen na een wedstrijd. Dan denk ik, nou, die komt niet meer terug de volgende keer. Nee, je hebt altijd positief.
1: Dan ben ik teleurgesteld. Nee,
0: maar je bent wel echt mens dus. Dat is hartstikke mooi.
1: Ja, zeker.
0: En Kan je toevallig ook een mislukking herinneren van jou? Dat je denkt, oh, dat heb ik echt niet goed gedaan. Dat mag ook bij Ahold geweest zijn.
1: Talloze, zakelijk.
0: Want jij ging over inkoop natuurlijk, hè?
1: Zeker,
0: dus kun je enorme miskleunen maken.
1: Ja, nee, ik heb wel eens dingen ingekocht die ik later moest afboeken. Of ik heb heel veel. Ik genereer best veel ideeën. En van ideeën is leuk als ze uitkomen, maar heel veel ideeën. Of het nou ook recent weer bepaalde boeketten zijn. Of dingen die we gedaan hebben die gewoon niet lukken. En dat is ook een beetje ondernemen. Ja. Waar ik wel heel goed in ben, is dan de knop omzetten en niet doorrommelen. Afscheid nemen, kost geld en weer door. Dus niet aanrommelen. Het is een succes of niet. Niet bewijzen, zeg ik wel tegen mijn mensen.
0: Ja.
1: Niet bewijzen dat je toch gelijk had. Want met heel veel verf ook zeggen, jongens, ik had het helemaal verkeerd gezien.
0: Geen enkel probleem. En heb jij dan ook in je bedrijf, ik zal maar zeggen, creatievelingen zitten?
1: Zeker.
0: Die steeds met gekke ideeën komen.
1: Zeker, ja. We hebben natuurlijk helemaal ontwerpers, designers, trendwatchers, die alle boeketten, hè, nou de veldboeketten waren 65 of nu weer hooglaag of te, wat voor kleuren. Daar is per land ook verschillend. Hè? Dus, maar ook per regio. Hè? Zuid-Duitsland is heel andere boeketten dan Noord-Duitsland. Ja. Engeland is veel meer de harde kleuren en veel meer met glitters en glammers. Nederland is natuurlijk veel meer de zachtere kleuren momenteel.
0: Okay.
1: Nederland is veel meer veldboeket. Dat loopt helemaal niet in Duitsland. Elk land, elke regio heeft zijn eigen dingetje. Ja.
0: En
1: daar sta je van te kijken, hè? Ingewikkeld, hè?
0: Ik zit even te denken van.
1: We houden een beetje zo'n mode. Ik had wel een beetje gelijk met mode ook, hoor. Dus de modetrends in Parijs, alles houden we natuurlijk in de gaten. En dat vertalen we echt wel door naar kleuren, composities en de mood van de wereld. Vangen we wel ook in boeketten. Ja.
0: Dus jij moet de wereldeconomie in de gaten houden. Trump iedere dag in de gaten houden.
1: Daar heb ik hele goede mensen voor.
0: Maar ook dus gevoelsdingen zoals de modewereld,
1: zeker,
0: trends,
1: zeker,
0: de
1: ja,
0: social media,
1: ja,
0: vloggers,
1: ja,
0: weet ik allemaal.
1: Wij hebben natuurlijk een bedrijf, wij leveren echte high-end. Dat zijn wij gewoon boeketten, echt designers.
0: Ja.
1: Die wereldberoemd zijn aan wedstrijden en wereldkampioenen doen wij zaken mee.
0: Okay.
1: En wij verkopen ook gewoon boeketten natuurlijk aan de supermarkt, et cetera. Dat zijn ook goede boeketten trouwens. Nou, en die trends vertalen zich vaak door. Dus omdat wij het hele spectrum hebben in bloemen, maar ook in planten, hè, bijvoorbeeld die. Tijd geleden was natuurlijk helemaal de groen, de urban jungle. Hè, was ook een hele grote trend. Iedereen ging zijn huisje helemaal aankleden. Zeker in coronatijd met groen. Met hangplanten en grote planten. Een soort jungle creëren. Hè, om een beetje het veilige gevoel. Ja, dat zagen we natuurlijk heel snel komen. En dan konden we er mooi op inspelen. Ja.
0: Kijk.
1: Ja.
0: Van hak op de tak. Hoe ga je naar je werk? Ga je 5 dagen per week rijden dan dezelfde route? Of,
1: ik kijk altijd eventjes ochtends waar de files staan. Dus of ik rijd van Haarlem via Hoofddorp naar Alsmeer de Kwakel. Of ik ga over de A5.
0: Ja.
1: En dat is een beetje 50-50. En heel af en toe in de zomer pak ik de fiets.
0: Kijk.
1: Ga ik met de wielrenfiets. Maar ja, dat is heel af en toe, hoor. Ik denk dat mijn mensen nu gaan lachen. Ja, dat doet hij 3 keer per jaar.
0: Ja. En jij gaat 's morgens ook, ga je met de hele meute mee? Tussen 8 en 9? Of ben je zo slim om daarvoor of daarna te gaan?
1: Meestal ben je wat vroeger. En onze handel begint natuurlijk vroeger ook. Daar ben ik er niet altijd. Maar meestal iets later of iets vroeger. En ik zit natuurlijk regelmatig ook niet in Aalsmeer, maar of in het Westland of in het buitenland. Want onze klanten en onze leveranciers ook veel in het buitenland.
2: En vanaf huis kan je niet veel doen waarschijnlijk, hè? Thuiswerken?
1: Nou, wel een beetje, maar het meeste doe ik toch wel op de zaak.
2: Ja,
1: ik kan natuurlijk wel bellen. En om de tijdsverschillen in de wereld zit ik natuurlijk wel s'avonds en 's ochtends met Azië zit je wel te bellen en te doen. Maar het meeste doe ik wel vanuit de zaak. Ja, ben ik een soort van ouderwets gewend, zeg maar. Ja,
2: nee,
1: ik ben wat minder van de thuiswerken.
2: Dat is ook wat je prettig vindt natuurlijk. Ja.
1: Ja.
0: Ik ben ooit een keer uitgenodigd bij Jan voor thuis bij hem een wijntje te drinken met het voetbalteam. Maar ik had de straatnaam had ik wel onthouden, maar voor de rest niet veel. Toen ben ik naar een straat met dezelfde naam gegaan in Heemstede. En die heb ik daar ook om 11:30 s'avonds aangebeld, want ik was wat laat.
2: En dan konden ze niet
0: bleek een verkeerd huis te zijn. Ik ben heel hard weggerend, alsof ik een belletje getrokken had. Toen toch nog wel een goede adres tegen teruggekomen. Maar goed, we gaan het hebben over netwerken, Jan. Want het is januari.
1: Ja.
0: 2026... Vind je dat leuk, netwerken? Vind je het een noodzakelijk kwaad? Of is het voor jou goud? Of denk je, nou, zo wel?
1: Functioneel. Ja, dus ik netwerk wel veel binnen de bloemen, binnen ook overheid en dat soort zaken. Netwerken, gewoon met elkaar dingen opzoeken. En dan hebben we natuurlijk beurzen veel in, buitenland, binnenland, waar iedereen spreekt. Maar ik ben wat minder van de netwerkclub
0: in Haarlem en alles. Beurzen is echt werken, maar dan heb je ook het doelgericht. En
1: zeker,
0: ik vind het altijd. Nou, ik vind het altijd alsof ik het vaak gedaan heb. Helemaal niet, maar uiterst vermoeiend.
1: Het is zeker vermoeiend, ja.
0: Maar gewoon naar recepties gaan en hallo, hoe gaat het?
1: Daar ben ik wat minder van. Ik doe ook bijna nooit interviews, Rick.
0: Nee, we voelen ons ook heel vereerd.
1: Nee, dat moet je niet zijn. Nee,
0: luisteraars, hoort u dat? Dit is uniek, Jan van Dam.
1: Ben je gek.
0: Goed. Muziekje. Muziek, ja. Ja, want ik had verwacht natuurlijk bij jou Tulp uit Amsterdam. En, en Scott, hoe heet die? Scott dingetje.
1: McKenzie. Flowers van Miley Cyrus.
0: En Flowers, ja.
1: Trouwens, Rick, leuk feitje, Rick. Mag je een leuk feitje vertellen, Rick? Toen de Flowers uitkwam, gingen wij in Engeland veel meer bloemen verkopen. Grappig, hè?
0: Het werkt wel.
1: Jazeker.
2: Ja. Een soort verborgen reclame, zeg maar.
0: Maar we gaan naar Black Friday. En wil je die zelf even aankondigen, Jan? Want jij kan eigenlijk alles, dus...
1: Ik vind het eigenlijk gewoon een heel lekker flow nummer. Ik kwam hem tegen op een playlist. Ik draai hem eigenlijk heel vaak 's ochtends. Als ik naar mijn werk ga, dan heb ik een soort van...
2: Krijg je energie van?
1: Ja, een soort zen, een soort energie van. Ik vind het iets heel moois hebben. Ja.

0: Het was de langzame versie, hè?
1: Ja, ik draai hem iets sneller. Anders kom ik niet op mijn werk, 's ochtends.
0: Maar dat is mooi voor de luisteraars. Dan kunt u lekker even rustig bijkomen. We zitten nog steeds in gesprek. We zijn in de laatste minuten bezig van ondernemend maar. Dus de laatste vragen. En ik zit hier met een stapel papier voor me. We zijn er bijna, Jan. Hoe ga je ervoor zorgen dat jouw bedrijf over 10 jaar nog bestaat? En vind je ook, mogen er nog ondernemers aansluiten?
1: Zeker. Ja. Zeker, ja. We hebben net misschien wel gelezen. Adomex, ook een beroemd bedrijf in de omgeving, heeft zich aangesloten bij ons. En zit in het snijgroen, wat groen wat je in de boeketten altijd ziet. Dus wij blijven wel doorgroeien om die groepen sterker te maken.
0: Ja. Ja,
1: en de grote dingen zijn, denk ik, waar alle bedrijven niet meer zijn. Hè? Of het nou digitaal is of AI, hè? Artificial Intelligence, waar we natuurlijk druk aan het investeren zijn. Duurzaamheid, waar we het net over gehad hebben. Ja. Heel belangrijk om continu duurzamer te maken. Heel dicht tegen die consumenten aan zitten. En blijven innoveren. En met de bloemen, met de boeketten, et cetera.
0: Blijven innoveren, nooit stilzitten.
1: Dat is belangrijk. En dat is ook leuk, hè? Dat is het leuke van ons werk. Steeds weer vernieuwen. Hey, dus als dat die consument in de hoofddorp, die gaat naar de winkel toe en denkt, dat bosje kan ik niet laten liggen.
0: Kijk, dat moeten we hebben. Ja, en trouwens, als zo'n bosje blijft liggen, hè, bij de supermarkt, wat gebeurt er daarna mee?
1: Dan worden ze gecomposteerd.
0: Wat een duurzaam bedrijf. Ja. Laatste vragen. Waar irriteer je mateloos aan? En dat kan in het verkeer zijn, of in het leven, of in het voetbalteam. Ja. Of als je mij er maar buiten laat.
1: Nee, ik had niet vorige week, maar het was even slecht weer. Ik heb dan wel eens de neiging, als er een snelweg is. Ik zit vaak in het Westland. Dan denk ik, weet je wat? Ik pak een binnendoorweggetje, want er is file op de A4. Ja. Maar als je in een file staat op een sluiproute, mega irritant.
0: Ik heb de oplossing voor je. Luisterboek. Soms zit ik te luisteren en denk, lekker file. De brug gaat open, want het is zo lekker. Heerlijk. Ja, dat doet me. Het is geen reclame, maar het werkt gewoon echt. Goed. Allerlaatste vraag. Wat doe je aan sport, behalve voetbal en hardlopen? Doe je verder nog iets?
1: Ik heb nog een wielrenfiets. Die ik, als ik zaterdag bont en blauw van het voetbalveld kom, dan ga ik lekker fietsen. En dan gaat trouwens ook vaak rond je Hoofddorp. Dat is ook leuk. Ja, rond je Hoofddorp. Prachtige fietspaden in Hoofddorp.
0: Ja, en die worden alleen nog maar mooier.
1: Ik ga niet zo hard, ben ik eerlijk gezegd. Maar heerlijk om even te fietsen. Ja.
0: Nou, dus als u een man op leeftijd, nee hoor.
1: Een man op leeftijd met een zwarte nutje.
0: En die fietsers die gaan ook zo heel hard tegen elkaar praten. Alsof ja. Hè? Nou goed.
1: Ik fiets alleen. Ik fiets alleen.
0: Dit was het dan maar weer. Onderneem het maar. De techniek was in handen van Gerben Kessen. De redactie. Oh shit, die hebben we allemaal niet. Dat doen we allemaal zelf. En dank aan alle leuke vrijwilligers van

0: Onderneem het maar. Op meer radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran bezig met gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is onder meer minister van Buitenlandse Zaken Arachi aanwezig. Volgens Iran is het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het belangrijkste gespreksonderwerp. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. En gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser die op de weg tegen het verkeer in zou hebben gereden. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen en sprongen vanaf de rotsen de zee in. Daar kwamen ze door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. In Tiel zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het gaat om een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump. Die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Het weer droog en zonnig bij 24 tot 31 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: En dat zijn de Small Faces met Lazy Sunday. Goedemiddag.
1: Tom van Dranen met de maand van het jaar.
0: Goedemiddag en welkom bij deze maand van het jaar. Vandaag aflevering 1927. En we gaan terug naar...
1: juni
2: 1968.
0: En dat is de maand van het jaar waarin de Small Faces nummer 1 staan in de Nederlandse hitparade. Van 25 mei staan ze 4 weken lang bovenaan. En de nummer 1 hit in Amerika, dat is deze van Paul Simon en Art Carfunkel. Uit de film The Graduate. Ze staan 3 weken lang bovenaan vanaf 1 juni 1968. Dit is het verhaal van Mrs. Robinson.

0: En zo hoor je naar Mrs. Robinson, de nummer 1 uit Amerika. Vanaf 1 juni 1968, drie weken lang bovenaan. De Rolling Stones met Jumpin' Jack Flash. De nummer 1 uit de Engelse hitparade. Vanaf 22 juni, twee weken lang bovenaan. En het is vandaag de Facebookplaat. Want de hoe zie je op onze Meerradio Facebookpagina met bij de speellijst van vandaag. En de derde die was van de Buffoons uit Enschede. Sister Teresa, nummer 16 in Nederland op 1 juni 1968.
1: Hoi Tom,
0: hey.
1: Ik ben Margot Ribbering.
0: Goedemiddag.
1: Wat is het weer in de maand van het jaar?
0: In de maand van het jaar bij gemiddelde temperatuur van 15,4 graden. Er komt 108 mm regen naar beneden. En de zon schijnt totaal 160 uur. Dit is nummer 7 in Amerika, 15 juni. Rita Franklin met de originele versie van Think. Think.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft.

0: En wie zijn dat nou? Nou, dat zijn de Martino's, oftewel After Tea. Het is een grapje die ze maakten in de studio. En Moest Dat Nou komt binnen op nummer 33 in Nederland op 8 juni 1968. Je hoort ook de Love Affair met Rainbow Valley, 5 in Engeland op 8 juni. En Think was van Aretha Franklin.
1: Sportnieuws in de maand van het jaar.
0: Schaatskampioen Carrie Thijssen lost in de Schoolstraat in de Vennep het startschot voor de 4e etappe van de internationale avond Zesdaagse. En dan heb ik het over wielrennen. Ilse Keijzer uit Nieuw-Vennep zorgt tijdens de wedstrijd om de Golden Spike in Leiden voor een wereldprestatie. Ze loopt de 800 meter in 2 minuten, 3 seconden en 900ste. En de Badhoevedorpse wielrenner Klaas Ballack maakt deel uit van de nationale ploeg die een bezoek brengt aan Rusland. De overige teamleden zijn Lijn Loevestein, Jan Jansen, Tieder de Bak en Gerry Bruin.

0: Marilyn Rush met Angel of the Morning, nummer 7 in Amerika op 29 juni 1968.
1: Wereldnieuws in de maand van het jaar.
0: Tom Blomberg had ook het grote archief in bij Beeldengraad in Hilsum en vond dit authentieke wereldnieuws uit juni 1968. En we schakelen over naar Parijs.
2: U bent verbonden met de studio's van Radio Luxemburg in Parijs. Luisteraars, goedenavond. Aan het begin van deze avond heeft president de Gaulle's rechterhand en vermoedelijke troonopvolger premier Georges Pompidou na een onderhoud van 3 kwartier met de generaal diens officiële reactie gegeven op de uitslag van de eerste verkiezingsronde. Over de tweede verkiezingsronde van komende zondag zei premier Pompidou: in die districten waar communisten en hun geestverwanten beter staan dan wij, zullen wij onze kandidaten terugtrekken. Aan de andere kant zullen wij andere dan onze eigen kandidaten steunen als zij positief staan ten opzichte van samenwerking met ons na de verkiezingen.
3: De directies en raden van commissarissen van de NV Het Parool en de NV De Volksstand maken bekend dat de aandeelhouders van de beide ondernemingen hebben besloten tot het aangaan van een fusie. De fusie krijgt gestalte in een nieuwe vennootschap genaamd Perscombinatie NV.
4: Er heerst een begrafenisstemming in Bonn. De oorzaak daarvan is de aankondiging van de Oost-Duitse regering dat inwoners van West-Duitsland die naar West-Berlijn en de DDR willen reizen voortaan als buitenlanders worden beschouwd. Ze zullen dus, zoals iedere andere niet-Duitser bij de grens met de DDR, een geldig paspoort plus een visum moeten tonen.
5: Robert Kennedy is zojuist overleden. In maart van dit jaar begon Robert Kennedy de campagne voor zijn eigen kandidatuur voor het presidentschap. Bij de voorverkiezingen van de afgelopen weken in verschillende Amerikaanse staten bleek hij een sterke kandidaat. De voorverkiezing in Californië, die werd beschouwd als een beslissende factor voor de verdere kansen van de kandidaten, leverde een overwinning op voor Robert Kennedy.

Andy Williams met de Battle Hymn of the Republic. Andy Williams was een goede vriend van Robert Kennedy en hij zong dit Battle Hymn of the Republic tijdens diens uitvaartdienst op 8 juni 1968.

0: De Engelse groep Manfred Mann met zanger Mike Dabo. Ze komen binnen op nummer 50 in de Engelse hitparade met My Name is Jack. En je hoorde ook de Troubadours of Dubrovnik. De Joegoslavische inzending van het songfestival Je Dan Dan. Binnen op nummer 22 in Nederland op 1 juni 1968. En die hoorde je na de Tremolo's met Halule Halulela. En dat is nummer 14 in Engeland op 8 juni 1968.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: Albert Heijn opent een filiaal aan het Marktplein in Hoofddorp. In Hotel de Landbouw in Hoofddorp treedt de Haagse groep The Motions op. En burgemeester Dijkmeester, hij herdenkt Robert Kennedy in een toespraak in de gemeenteraad.

Dit zijn de hits uit juni 1968. De eerste plaats was Zander en Andres, Storybook Children. Staat nummer 23 in de Nederlandse hitparade in de maand van het jaar. En we hadden ook nog Patti Pravo met La Bambola. Die staat 9 weken lang op nummer 1 in de Italiaanse hitparade. Vanaf 4 mei 1968. En die hoorde je naar Bobby Colesbureau met Honey. Op 1 juni komt hij binnen op nummer 34 in de Nederlandse top 40. En de benzineprijs in de maand van het jaar. Maar eerst eventjes natuurlijk hoeveel auto's rijden er in Nederland in juni 1968. 1.952.000. Een liter normale benzine. Die koop je voor 54,7 cent. Super 58 cent. Diesel 21 cent. En LPG 24,4 cent. Dit is Donovan met de Hurdy Gurdy Man.

0: Donovan met de Hurdy-Gurdy Man, nummer 4 in de Engelse hitparade op 22 juni 1968.
1: De maand van het jaar.
0: Zit erop voor vandaag. We gingen vandaag terug naar
1: juni
2: 1968.
0: Het allemaal in aflevering 1927 van de maand van het jaar. Straks na 3 uur hebben wij Esther Burry in je radio. Zij presenteert meer Hollands. Veel plezier erbij. En ik heb er nog eentje voor je. Nummer 3 in de Engelse hitparade vanaf 22 juni 1968. Dit is Don Partridge met opvolger van Rosie. Dit is Blue Eyes. Fijne dag verder.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Hier werden de Molukkers onder slechte omstandigheden gehuisvest in onder meer voormalige concentratiekampen. Jette bood de excuses aan in een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran begonnen aan gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen week tekenden de twee landen al een tussentijds akkoord. De delegaties zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is minister van Buitenlandse Zaken Araghchi aanwezig. Iran eist dat er een einde komt aan het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Ook zei hij dat ze in Italië niet populair is. Volgens de peilingen klopt dat niet. Meloni heeft daar weer op gereageerd door te zeggen dat Trump zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. In Tiel zijn vannacht twee agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het is een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het weer droog en veel zon. In het oosten kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Met meer Hollands.

0: Goedemiddag, welkom bij Meer Hollands, aflevering 903. Die we begonnen met Je wordt oude papa van Peter Koelewijn. Uiteraard omdat het vandaag Vaderdag is.
1: Het allerbeste van eigen bodem. Dit is Meer Hollands met Esther Burry.
0: En straks nog meer liedjes over vader. Maar allereerst de nieuwe single van...
2: Hallo, dit is Thomas Berg in Meer Hollands op Meer Radio.
0: En die heet...

0: Het is niet alleen Vaderdag vandaag, maar ook het begin van de zomer. Daarom is ons Hazesmoment zomer uit 1991.
1: Hallo, ik ben Gerry Holland op Meer Radio.
0: Mooier dan een zomerdag in Mokum. En zo heet deze nieuwe van Gerry.

De Amsterdamse Ernie Bender met begeleiding van de Utrechtse Jets. Gezamenlijk met de oudste van vandaag het strandfeest uit 1965. En we houden het zomerse gevoel in Meerhollands met Leslie Rosbach en Zomerliefde.

Uiteraard op deze vaderdag deze nummer 1 hit van Doemer uit 1983 met Pa. De hoes zie je vandaag op de Meer Hollands Facebookpagina met daarbij de speellijst van deze Meer Hollands. Jan-Willem Engel uit Deventer ken je misschien beter als Ja-man. Hij debuteerde in 2011 met Waarom. En dit is zijn nieuwe single Je wint me op.

Circus Kusters, het Amsterdamse duo Jozef Kusters en Herman R.B. maakte in 1985 het vrolijke In de Zomer. Toen veel gedraaid op de radio, maar helaas geen hit voor het duo. Hier is nog een duo, Danny en Joe met Wilde Haren Worden Grijs.

Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: lijk steeds meer op jou.
1: Uiteraard moeten we deze draaien op Vaderdag. Stef Bos met Papa uit 1991. Met Ferry de Lits gaan we naar Monaco voor Baco in Monaco.

Madama met een bontjas uit 1979 is in Vlaanderen het bekendste nummer van Urbanus, dat door de Partij van de Dieren werd gebruikt tijdens de campagne voor de Europese verkiezing van 10 juni 2004. In Meer Hollands is het vandaag de Vlaamse klassieker. De nieuwe van Dean Sanders is geschreven en geproduceerd door Frank van Etten en heet Ik wil niet dat je gaat.

Dit was de laatste voor Vaderdag. Bonnie Sinclair was dat met Vader naar de kermis uit 1983. En tot zover aflevering 903 van Meer Hollands. Met dank aan Tom van Dranen voor het samenstellen en de techniek. Ik ben Esther Buri en ik spreek je graag volgende week weer in Meer Hollands. Straks na 4 uur veel plezier met Zo Zondag. En de laatste in Meer Hollands is vandaag van Willem Burg en heet Ciao Bella. Tot volgende week.

Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl. Zie je?

0: tijd om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in Rotterdam namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Jette bood onder meer excuses aan voor de gebrekkige opvang en huisvesting van de Molukkers. Daarna volgde applaus en gejuich. De premier hield een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijke ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast voor verhoor. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen als penalty-series niet worden meegeteld. En daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in de finale tegen Spanje in 2010. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Zo zondag, Fedor Veldman.

0: Gloria Estefan.
1: Zondagmiddag. Het complete zondagmiddaggevoel. Dit is Zo Zondag.
0: En oye mi canto. Ja, aan het begin van een nieuwe aflevering Zo Zondag. Vera Veldman is de naam. Stand-in voor Peter Haargraaf. Hij is op vakantie. 2 weken. En ik doe het deze week. Volgende week zit hier Niels. En we gaan even lekker afkoelen. Tenminste, muzikaal afkoelen. Want buiten is het niet uit te houden, werkelijk waar. Maar ik ga toch een beetje zorgen voor wat muzikale verkoeling. Tot 1:00 of 6:00. Het is Zo Zondag. In een afterparty. Zijn we nog een beetje vrolijk en gezellig. Na de overwinning van gisteravond. Ja. Ik heb gisteren voor het eerst een wedstrijdje gekeken in het WK, de WK-competitie dit seizoen. Deze keer, dit jaar. En ik val meteen met de neus in de boter. Ja, meteen deze 5-1 zegen. Dat is toch wel even interessant, nietwaar? Als dit een voorbode wordt voor de rest van het WK, dan ben ik wel bereid om te blijven kijken. Ja, er zijn wel grenzen natuurlijk, hè. Als niet-voetballiefhebber, dan moet het leuk zijn om naar te kijken. Dat is alleen maar als een soort van chauvinist met een oranje t-shirt aan. Dat gaan we doen in de show. Nou, vooral veel muziek draaien. Wil je nou zelf een duit in het zakje doen, dan kan dat. Mailen studio@meerradio.nl en kom maar door met de zomerse klassiekers. Ik ben, ik hou me voorbehouden voor alles. Maakt me helemaal niks uit. En je zit geen enkele voorwaarde aan een plaat. Kom maar op studio@meerradio.nl. Eerst terug naar de lente van 2003, Coldplay.

25 juni 2009. Dat was de sterfdatum van Michael Jackson. Dat is alweer 17 jaar geleden. Jongens. Gaat snel uit de tijd. Maar goed, ik was wel erg geschokt hoor. Ja, eigenlijk wel. En helemaal vond ik het een beetje hypocriet van ons allemaal dat we hem toen in één keer de hemel in gingen prijzen. Want ja, dat hoort hè. Over de doden niks dan goeds. Terwijl we de jaren daarvoor hem echt door het schruis gehaald hebben. Werkelijk waar. Er was niets goeds meer te melden over Michael Jackson. Totdat hij overleed. En dan komt in één keer weer die herinneringen boven van ach, dat was het toch eigenlijk een superster in de jaren 80. Ja, dat is zeker waar. Maar goed, inmiddels in memorandum. We herdenken hem in de muziek en in de film.

0: Lente in Haarlemmermeer. Fedor Veldman.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

0: Suzanne en Freek, Goud op Meer Radio. En daarvoor hoorde je nog Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe en Sonic. It Feels So Good uit de lente van 2000. Ja, een Britse DJ, Britse zangeres. Het is eigenlijk alles en nog wat om elkaar heen. Twee hitjes gescoord, waaronder dus die Feels So Good de grootste was. Maar om dat te zeggen dat ze een blijvertje is geweest in de top 40... nee, niet bepaald. Maar ja, het is niet helemaal dat ze van de baardboom is verdwenen. Wat nog steeds is dance-artiest, muzikant. Je kan daar nog wel eventjes inhuren, denk ik. Als je een fijn feestje wil hebben waarin gedraaid wordt. Sonic is van alle markten thuis. Dit is Zo Zondag met zometeen een zomerse classic. Tenminste, ik ben er naar op zoek. Op muzikale verkoeling op deze hete zondag. De langste dag van het jaar is vandaag. Ja, dus als je er eventjes over gaat tellen hoe lang de zon op is... dan kom je op deze 21 juni uit als dat het de langste dag is van dit jaar. Maar volgend jaar weer, het jaar daarna weer. Maar goed, het is in ieder geval de langste dag van het jaar 2026. En wil je nou daarvoor een fijne verkoelende plaat horen... dan ben je welkom op de mail studio@meerradio.nl. En ook zometeen muziek van Lou Beka, Mambo nummer 5... na het NOS Journaal van 4:30.
1: 6 meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers... underground muziek, deep en all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in Rotterdam namens de regering excuses aangeboden... voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald... nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië... hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Jette bood onder meer excuses aan voor de gebrekkige opvang... en huisvesting van de Molukkers. Daarna volgde applaus en gejuich. De premier hield een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument... op de Lloydkade in Rotterdam. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld... vanwege het dodelijke ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast voor verhoor. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval... een melding over een fietser die bij Biddinghuizen... zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen... tussen de Verenigde Staten en Iran... over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen... als penalty-series niet worden meegeteld. En daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd... was in de finale tegen Spanje in 2010. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Ladies and gentlemen. This is Mambo number 5.

Haha, de zomerhit van het jaar 1999. Deze Lubega Mambo No. 5. Lekker, ja. Maar het hele album, ja, dat kan ik niet echt aanraden. Want het is eigenlijk een orkestband met allemaal verschillende teksten. Maar dit was het origineel.

Katy Perry, Snoop Dio Double G. Ja, ik moet het wel goed uitspreken. Het is erg lastig soms. Maar goed, California Girls was dat uit 2010. En daarvoor hoorde je nog Alex Warren en The Fever Dream. Op deze fraaie zondag. De zondag, de day after, de 5-1. Zijn we het nog een beetje aan het nagenieten? Ja, ik wel hoor. Muziek, terug naar de jaren 80. Police, Spirits in the Material World.

Police op Meer Radio en Spirits in a Material World. Ik ben op zoek naar zomerse klassiekers. Wil je nou een duit in het zakje doen, kan dat studio@meerradio.nl. En nu eventjes naar misschien wel de zomerhit van het jaar 2026. Ik

Tweede succes voor deze Britse zanger met een vrij hoge stem. James Blunt, Wise Man uit alweer 2006. En het is tijd geworden voor een klassiekertje. Ja, een zomerse klassieker, dat was de vraag. Ik heb die even uitgezet en heb ik je zien wat er allemaal zo is binnengekomen via de mail studio@meerradio.nl. En Paula heeft iets leuks ingestuurd. Dit is jaren 70 zelfs, volgens mij. Of jaren 80, moet ik even goed opzoeken. Wil ik hier even een goede, ja, een goede uitslag over geven. Maar het is in ieder geval van ver voor mijn tijd. Dus vergeef mij enige onwetendheid op dit vlak. Johnny Walkin en In Zaire. Dat is toch wel echt een zomerse klassieker. Dus lekker om weer eens even te draaien. Dankjewel. Meer radio.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een deel van Europa kan met temperaturen van 40 graden of hoger. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven morgen gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood, net als in de Italiaanse steden Milaan en Turijn. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jetten zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Het was haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand, waarin ze zich wil specialiseren na haar successen op de 400 meter en 400 meter horden. Eerder vandaag won Nadine Visser in Hengelo de 100 meter horden. Lieke Klaver eindigt op de 400 meter als derde. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Zo zondag, Fedor Veldman.

0: Zoekmachine op Meer Radio en Madeton.
1: Zondagmiddag. Het complete zondagmiddaggevoel. Dit is Zo Zondag.
0: Yes, warm welkom bij Zo Zondag. Tweede uurtje op deze 21 juni 2026. Langste dag van het jaar is vandaag. Ja, het is, vandaag is de zon er langste op van het hele jaar. En ga je er nog een beetje wat van genieten of zo? Of begin je gewoon een beetje bijkomen van de afgelopen paar dagen? Ja, het dondert en het bliksemt op de vrijdagavond. En gisteren was er ook weer spektakel. Een 5-1 zegen voor Nederland. Als dat het voorproefje is voor de rest van het WK, dan heb ik er wel zin in. Ja, normaal zie ik altijd een beetje tegenop. Het interesseert me namelijk helemaal niks. Nee, het interesseert me echt werkelijk niks. Maar ja, als je dan toch ziet dat de rest van Nederland er zo in meegaat, en dan ook niet echt chagrijnig in een hoekje kan gaan zitten, nee, dan word je toch een beetje, nou ja, aangestoken om toch een beetje mee te doen met deze vreugde, nietwaar? Zelfs deze chagrijn, als ik, kan daar toch een beetje van genieten, van zo'n 5-1 zege op Zweden gisteravond. En wat gaan we doen in de show? Nou ja, vooral veel muziek draaien. Dat vind ik wel een mooie manier om het weekend een beetje tot een eind te laten komen, nietwaar? Alhoewel, we hebben nog een hele avond voor ons.

Voor mij is deze plaat inmiddels onlosmakelijk verbonden aan GTA V. Deze Wham and Everything She Wants. Ja, lekker. Door Los Santos cruisen en dan vervolgens iedereen aanrijden of overrijden, doodschieten met een machinegeweer. Inmiddels is de game alweer een jaar of 13 oud. En we zitten te wachten op 26 november 2026, want dan komt hij uit. De nieuwe GTA. GTA 6 is een aantocht. En het wordt nog mooier, nog groter, nog meeslepender dan GTA 5. Dus ik zit me er echt heel erg op te verheugen. Dit is Zo Zondag met zometeen Harry Styles naar Tavlo. Oh, stay high.

0: James Ingram, Michael McDonald en Yamo Be There op Meer Radio. En daarvoor Harry Styles en American Girls. Ik heb er echt mijn best voor gedaan de afgelopen paar maanden om mijn muzikale leeftijd op Instagram en Instagram Raps aan het eind van het jaar daar onder de 20 te krijgen. Ik denk dat het me gaat lukken. Volgens mij ga ik deze keer naar 14 jaar oud. Want ik heb het album Kiss All The Time Disco Occasionally van Harry Styles min of meer op repeat staan. Ik vind het echt een heel fijn album, zeg ik heel eerlijk. Ja. Ik weet het ook wel. Het is heel erg poppy. Ik weet het. Het is ongelooflijk strak geproduceerd. Ik weet het. Maar het is wel fijn. Ja. Daar zegt het tienermeisje in mij. Dat staat helemaal te stralen als Harry Styles op de radio is. Ook al heb ik het zelf ingestart. En ook hoor je nog Tavlo. Stay High All The Time. Dit is Zo Zondag en ik ben op zoek naar een zomerse classic. Wil je nou een zomerse classic insturen? Heb je iets in je hoofd waarvan je denkt, dat is leuk, dat wil ik graag horen? Dan ben je welkom. Mailen kan studio@meerradio.nl. En ook zometeen Alicia Keys. If I Ain't Got You, na het nieuws van 5:30.
1: Maatschappij, politiek, entertainment, persoonlijke verhalen en nieuwe muziek. Join the club. Elke woensdag praten Erben, Nick en Tessa je weer bij om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Club to date. Elke woensdagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een deel van Europa kan met temperaturen van 40 graden of hoger. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven morgen gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood, net als in de Italiaanse steden Milaan en Turijn. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jetten zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Het was haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand, waarin ze zich wil specialiseren na haar successen op de 400 meter en 400 meter horden. Eerder vandaag won Nadine Visser in Hengelo de 100 meter horden. Lieke Klaver eindigde op de 400 meter als derde. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Zo Zondag, Fedor Veldman.

Wat een goede plaat is dit toch. Ja, er zijn van een aantal albumklassiekers op deze planeet. Ik bedoel, je kunt ze allemaal wel opnoemen. Hè? Rumors van Fleetwood Mac. Maar ook Brothers in Arms van Dire Straits. Eigenlijk, ja, dat de Greatest Hits album van Bob Marley. Echt van die klassieke albums. En wat daar ook bij hoort, wat mij betreft, is The Diary of Alicia Keys. Die hoort er zeker bij. Uit 2002. En daar horen deze hits allemaal bij. Onder andere dus... Karma, maar ook If I Ain't Got You. Dit is David Guetta, Sia, Beautiful People en Zo Zondag.

0: Dankzij TikTok en reïncarnatie van deze Lush Life, Zara Larsson op meer radio, groot hit in 2015. Maar goed, weer teruggebracht in de herinnering. Daarvoor hoorde je nog Just Around the Corner, Cock Robin en Beautiful People, Sia, David Guetta. Zometeen is het tijd voor een zomerse classic. Heb je nog inspiratie? Kom maar door. Studio@meerradio.nl. Dit is Ben Howard. Keep your head up.
1: I spent my time watching

0: heerlijk dit. Op deze fijne zondag. 21 juni 2026. Ben Howard en Keep Your Head Up. Een soort van hangmatplaat. En het is tijd geworden voor een zomerse classic. Even de mailbox doornemen. Even zien wat er allemaal is binnengekomen. Studio@meerradio.nl. En deze komt van Daan. En Daan die wil Boney M horen. The Rivers of Babylon. Nou, volgens mij is er geen ultiemere zomerplaat dan deze, toch? Dit is lekker. Ja, mocht je nou in de auto zitten, eventjes de raampjes wagenwijd openzetten. Laat al die koele lucht maar eventjes naar buiten waaien. Want iedereen moet horen dat jij dit mee te zingen. Heerlijk.
1: Meer radio. Classic.

0: Ja, dit is een zomerclassic met de grote C. Deze Rivers of Babylon, Boney M. op meer radio. Tot zover zo zondag, zometeen na zessen, meer magazine. En ik meld mij dinsdagavond weer 7 uur sharp met Forgotten Faces. Tot dan.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius of op vloerplus-krukius.nl.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Na de excuses van Jetten werd op de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Moluks Monument onthuld. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met onder meer boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. En morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid gaat vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet door. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Meer Magazine. Meer Radio Haarlemmermeer.

0: Glamorous Life, Sheila E.
1: Dit is Meer Magazine met Ruud Kroes.
0: Goeiedag, welkom bij de 40ste aflevering van het seizoen 25-26 van Meer Magazine. Wat staat op het programma vandaag? Naast het weekoverzicht en meer nieuwsoverzicht met Carolien Geven en het weerbericht van Robert Mulder, ruime aandacht voor de formatie van het nieuwe college van wethouders dat afgelopen vrijdag werd gepresenteerd. Henny Beijer was bij die presentatie en sprak met drie nieuwe wethouders. Verder natuurlijk muziek in Meer Magazine.

0: Magnetic, dat was Bauza. Hier is het weekoverzicht van de afgelopen week met in de studio Karel Ingeven.
1: Meer Magazine, weekoverzicht.
2: De gemeente Haarlemmermeer heeft 2025 afgesloten met een overschot van 20,7 miljoen euro, veel hoger dan de eerder verwachte 5,7 miljoen. De meeste politieke partijen reageerden positief op de jaarrekening. Het college wil een deel van het overschot reserveren voor woningbouw en investeringen die nodig zijn voor de groei van de gemeente. Forum voor Democratie uitte kritiek op de uitgaven die niet volledig volgens de regels verliepen en diende een motie van treurnis in, maar kreeg daarvoor nauwelijks steun. Ook een motie van 50PLUS over oudere woningen haalde geen meerderheid. Ondanks enkele kritische kanttekeningen spraken de meeste fracties hun vertrouwen uit in de financiële positie van de gemeente. Schiphol waarschuwt reizigers nu al voor lange wachttijden deze zomer door problemen met het nieuwe Europese Entry-Exit systeem, afgekort EES. Aanhoudende ICT-storingen zorgen ervoor dat niet-EU-reizigers die zich moeten registreren soms uren moeten wachten bij de grenscontrole, waardoor ook aansluitende vluchten worden gemist. Volgens Schiphol is de huidige situatie onhoudbaar. Voor reizigers betekent dit extra stress, onzekerheid en vertraging van hun reis. Ook luchtvaartmaatschappijen en brancheorganisatie Barin maken zich zorgen over de drukte tijdens de naderende zomervakantie. Schiphol roept de overheid op extra personeel beschikbaar te stellen en neemt tijdelijke maatregelen om de reizigersstromen beter te spreiden. De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft besloten te stoppen met de vriendschapsband Cebu City in de Filipijnen. Woensdag nam burgemeester Marianne Schuurmans afscheid van het bestuur en de oud-bestuursleden van de stichting Vriendschapsband Haarlemmermeer. Gedurende de afgelopen 30 jaar heeft de Vriendschapsband Haarlemmermeer invulling gegeven aan de stedenband tussen Haarlemmermeer en Cebu City. Tijdens de Vriendschapsband heeft de VHC vele initiatieven ondersteund in de Filipijnen en Nederland, zoals jarenlange samenwerking met ERUF, Emergency Rescue Unit Foundation, waarbij brandweer- en ambulancediensten ondersteund werden met kennis en materiaal. Ook werd er een waterproject ondersteund in arme wijken van Cebu City. En het My Cebu-project, waarbij Nederlandse jongeren kennis maakten met andere culturen, ontwikkelingswerk en hun eigen kunnen. Naast deze grote projecten heeft VHC samengewerkt met een groot aantal partners in Nederland en Cebu City. De gemeenteraad van Haarlemmermeer wil meer aandacht voor antisemitisme in de klas. VVD, PRO en Forza wijzen op signalen van ouders en leerlingen dat Joodse kinderen worden gepest vanwege hun afkomst. Op voorstel van de drie partijen gaat de gemeente met scholen in gesprek over hoe meldingen van antisemitisme beter kunnen worden gedaan en aangepakt. Ook wil de raad dat scholen dit najaar worden geïnformeerd over het Holocaustprogramma van de overheid en beschikbare subsidies voor voorlichting over de Holocaust. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Haarlemmermeer is gestegen naar 542.000 euro. Daarmee ligt de gemiddelde woningwaarde voor het eerst boven de grens van een 500.000 euro. In 2019 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde nog 296.000 euro. Ten opzichte van vorig jaar steeg de WOZ-waarde met bijna 9%. Dat is de grootste stijging sinds 2023. Haarlemmermeer ligt daarmee ruim boven het landelijk gemiddelde van 439.000 euro. Ook vergeleken met soortgelijke gemeenten zijn woningen hier relatief duur.

0: Bailamos van Enrique Iglesias. Eerder deze week meldde formateur Pieter Litjens dat er witte rook was vanuit de formatieonderhandelingen. VVD, Pro Haarlemmermeer, CDA, D66 en Forza Haarlemmermeer sloten een akkoord. Het 32 pagina's tellende document draagt de titel Samen maken we Haarlemmermeer meer wonen, leefbaarheid en veiligheid. Het nieuwe college wordt gedragen door liefst 25 van de 39 zetels in de maart gekozen nieuwe gemeenteraad. Het akkoord bouwt wat de onderhandelaars namens de fracties betreft voort op wat goed gaat en richt zich op verbeteringen waar dat nodig is. Niet alles kan tegelijk. Keuzes en het aanbrengen van focus is onvermijdelijk, aldus de opstellers. De coalitie zegt het verhaal van Haarlemmermeer te gaan versterken en gebruikt dat verhaal voor het maken van keuzes. De prioriteit ligt bij de uitvoering, met daarbij inzet op slimmer en eenvoudiger werken en organiseren. De komende jaren ligt voor de coalitiepartners de nadruk op het verlichten van de woningnood, op leefbare en toekomstbestendige wijken met meer aandacht voor veiligheid. Het college telt straks 6 wethouders, van wie er 3 nieuw zijn. Voor Pro Haarlemmermeer treedt Roy Staal toe. Henny Beijer zocht hem op om hem te feliciteren.
1: Meneer Staal, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel Henny. We zijn er heel blij mee.
1: Ja, ja, dus ziet u waar het, wat daartoe kan leiden als je politicus van het jaar wordt.
2: Ja, dat is snel gegaan en je had het toen al voorspeld. Hè? Ik zei net al in de wandelgangen aan jou eigenlijk te danken, deze stappen. Dus nee, dat is gek. Het is gewoon leuk. En natuurlijk toen blij met die titel en ook nou, nu blij die volgende stappen. En dat ik door mijn partij aangedragen ben als wethouderskandidaat.
1: Ja, maar dan moet je natuurlijk wel voor beschikbaar zijn. Volgens mij een hartstikke interessante baan in Den Haag bij Financiën. En dan toch wethouder worden.
2: Ja. Ja, het is geen makkelijke keus. En ook ik vind het echt heel jammer dat ik mijn huidige baan ga verlaten. Maar ja, als je deze kans krijgt om voor je eigen gemeente, waar je geboren en getogen bent, op zulke belangrijke thema's je in te zetten, ja, dan kan je geen nee zeggen. Dus dat heb ik ook niet gedaan.
1: Hoe is dat gegaan? Vuist op tafel, ik wil wonen.
2: Nee hoor, zeker niet. Nee, je hebt natuurlijk gewoon goede gesprekken met elkaar. En we weten natuurlijk van de afgelopen periode waar elkaars prioriteiten liggen. En dan weet je ook dat je elkaar wat moet gunnen. Dat je het met elkaar uiteindelijk moet gaan doen ook. Hè, als je een brede coalitie hebt, dat een goede, iedereen zich daar vertegenwoordigd in moet voelen. Dus ik denk dat we op deze manier tot een hele mooie mix zijn gekomen van portefeuilles en onderwerpen waar iedereen zijn energie en zijn intrinsieke motivatie, echt wat je voelt, kwijt kan. En dat geldt ook voor mij.
1: Ja, en dat geldt ook voor het partijprogramma. Want welke punten zijn nou strakjes in het college waarvan je zegt, dat zijn onze pro-punten?
2: Ja, dat zijn er natuurlijk verschillende. We zijn natuurlijk heel blij met de 2/3 betaalbaar. Hè. Daar hebben we in de afgelopen periode heel hard voor ingezet. Nou, enorm opgelucht dat dat nu in het coalitieakkoord staat en dat we dat ook gaan uitvoeren. Ook vanuit het woonbeleid, dat ik daar ook mee aan de slag mag. Voor de rest zijn we ook heel blij met bijvoorbeeld de klimaatdoelen. Dat staat toch onder druk en dat we dat kunnen opzetten. Nee, die doelen, daar gaan we voor. Hebben we veel werk voor te doen, is nodig. Hetzelfde geldt voor de energietransitie. Wat we ook collectiever willen gaan aanpakken. Hè. Dus de energietransitie, als je dat iedereen individueel laat doen. Nou, dat wordt moeilijk, moet collectief doen. En we zijn ook heel blij met een aantal zaken op preventie. Hè, wat Charlotte ook al zei. Bijvoorbeeld het terugdraaien van de bezuiniging op jongerenwerk, waar wij heel hard voor hebben gestreden. Zijn we heel blij mee. Maar ook kleinere, op het oog kleinere lijkende zaken. Zoals een fysiek serviceplein, waar inwoners gewoon naar binnen kunnen lopen als ze een vraag hebben. En dat zijn we heel blij dat we ook dat soort zaken vanuit ons verkiezingsprogramma de anderen van hebben overtuigd. Van hey, dit is echt een goed idee. Dit moet in het coalitieakkoord komen.
1: Ja, nou is deze van 5 partijen, en nog wel van helemaal links, nou helemaal, maar van links over het midden naar rechts. Dat is op zichzelf ook wel vrij bijzonder.
2: Zeker, en dat is ook een uitdaging. Hè? Die uitdaging hebben we ook van de informateur meegekregen. Die geloofde hierin, van nou, ga met elkaar praten. Ik denk dat jullie eruit kunnen komen. Nou, daar had hij gelijk in. En ik denk een signaal naar Den Haag ook van, hey, ga met elkaar praten. Als je echt dingen wil bereiken, als je echt je gemeenschap verder wil brengen, dan ga dat met elkaar doen.
1: Ja. Dus een college met 3 ervaren rotten, 3 vrouwen overigens en 3 mannen nieuw. Hoewel Fouad Sidali natuurlijk wat ervaring heeft als wethouder elders. Hoe kijk je daar tegenaan? Want zo'n team moet toch ook wel groeien?
2: Ja, zeker. En ik denk, we hebben natuurlijk afgelopen week een dynamiek al met elkaar gevormd. Hè? En soms gaat dat scherp en dat moet ook, want het gaat over inhoud, gaat over idealen, gaat over belangen.
1: Maar dat was niet met de wethouders, toch? Dat was met de fractievoorzitters?
2: Ja, en er zit veel overlap in, hè? Maar niet allemaal. Maar je merkt wel dat je dat je elkaar vindt in die passie en die vereniging om deze gemeente beter te maken. En als je dan goed naar elkaar luistert, denk je ook, ja, maar dit team gaat dat ook echt kunnen.
1: Ten slotte, wanneer gaat u aan de bak? Want er is nog één stap te zetten. En dat is de raad. Hoewel, dat is een formaliteit.
2: Dat hoop je maar. Ja, nee, ja, inderdaad. Hè. Volgende week donderdag gaat de raad over de wethouderskandidaten. En dan is ook installatie. En dan vanaf 26, de vrijdag, gaan we meteen aan de slag om met het coalitieakkoord en de uitvoering daarvan.
1: Ja. Hoewel, eerst het zomerreces, toch?
2: Ja, ook. Maar ook daar wordt gewoon in doorgewerkt, hoor. Zeker.

0: knew it.
1: Dat waren Passenger van Alex Warren en I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Tot aan het meer nieuwsoverzicht met Caroline Geven is hier Charles Aznavour met Yesterday When I Was Young.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Wietplantage ontdekt in bedrijfspand Krukius en A44 richting Amsterdam vanaf vrijdag eerder afgesloten. De A44 richting Amsterdam is vanaf vrijdag 10 uur afgesloten tussen de afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. De afsluiting duurt tot woensdag 1 juli om 6 uur 's ochtends. Dat is een halve dag eerder dan was aangekondigd. De vervroegde afsluiting is nodig vanwege werkzaamheden aan het Lisserwegviaduct. Bij voorbereidende werkzaamheden zijn oude asfaltlagen en puin aangetroffen, waardoor extra tijd nodig is. Verkeer wordt omgeleid via de A4 en de Carbulo-tunnel. Regionaal verkeer kan gebruik maken van de N208 en de N207. De politie heeft in een bedrijfspand aan de Krukiuszoom een hennepkwekerij aangetroffen. De ontdekking volgde na onderzoek van het drugsteam Noord-Holland. Een 48-jarige man uit de gemeente Bloemendaal werd op heterdaad aangehouden. Ook een auto is in beslag genomen. In het pand trof de politie 72 drogende hennepplanten aan. De planten zijn inmiddels vernietigd. De verdachte wordt ervan verdacht de hennepkwekerij te hebben geëxploiteerd. Het onderzoek naar de zaak loopt nog. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer
3: Magazine, meer radio, Haarlemmermeer.

0: En I'm Not Your Daddy, Kid Creole en Coconuts.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Maandag blijft het overal droog, maar het is erg warm bij een temperatuur van 27 à 28 graden. Er waait een noordoostenwind kracht 3. En ook de komende week wordt het erg warm met een uitschieter donderdag naar maximaal 33 graden.

0: Baby Doll, Dominic Fike. Het CDA neemt voor de nieuwe coalitieperiode afscheid van wethouder Mariette Cedé. Namens die partij is Fouad Sidali pas sinds begin dit jaar lid van het CDA, de nieuwe wethouder. Aan Henny Beijer vertelde hij hoe trots hij is op zijn voordracht.
1: Zag u hem aankomen, want u bent in het verleden wethouder geweest. U zat vervolgens bij de Partij van de Arbeid, was ook fractievoorzitter, vicevoorzitter van de Raad, kortom. En toen bent u bij die partij weggegaan naar het CDA. En vandaag, 20 juni, staat u ineens als wethouder.
2: Ja, dat is ongelooflijk snel gegaan. Ik heb dit niet kunnen bedenken dat dit zou gebeuren. De switch naar een andere partij. Dan ook nog een verkiesbare plek krijgen bij de verkiezingen. Tot een coalitie treden. En dan door de fractie gevraagd worden als kandidaat wethouder. Ja, ik kan mijn geluk niet op, maar ik heb het niet kunnen uitstippelen dit.
1: En dat heeft ook te maken met de portefeuille die u krijgt. Want die is u toch al een beetje uit het hart gegrepen, neem ik aan.
2: Ja, absoluut. Het is echt zo mooi tussen het fysieke en het sociale. Hè. Dus beheer en onderhoud, dat heeft zoveel te maken met de veiligheid waarin mensen zich voelen in een wijk. Met het schone en de leefbaarheid van een wijk. Daar kun je gewoon nu echt aan gaan werken. Maar ook participatie, hè, de samenleving. Ervoor zorgen dat mensen ook echt mee kunnen doen. Buurtbudgetten blijven bestaan. Dat is hartstikke mooi. En we gaan gewoon kijken hoe we gewoon echt voor de buurtinitiatieven, inwoners het makkelijker kunnen maken om echt een initiatief te kunnen nemen. Ja, hoe mooi kan je het hebben? 8000 bomen erbij. Ja, als wethouder grootschalig groen ben ik ongelooflijk gelukkig.
1: Staat enorm te stralen. Daar kan ik me ook iets bij voorstellen, zeker gezien die link. Toch nog even een stapje opzij, want het is een coalitie met van helemaal links naar helemaal rechts. Dat is knap gedaan, maar ook risicovol, toch?
2: Ja. Daarin is de wethouder namens het CDA het midden. En die rol zullen we natuurlijk ook gaan spelen met elkaar. Als CDA staan wij, als je echt ook kijkt naar de kieskompas, staan we bijna in een roos, zullen we zeggen. En het is prima, want dat is ook, laat ik maar zeggen, het beeld van onze samenleving, van links tot rechts. En we zullen toch ergens in het midden bij elkaar moeten komen. Nou, daar zal ik me zeker voor inzetten, maar ook de rest van de collega's zullen zich daar ook voor inzetten om ergens in het midden uit te komen. Dat hebben de fractievoorzitters gedaan bij de coalitieonderhandelingen. Dat zullen we als college ook echt voort moeten zetten.
1: Ik sprak net iemand van wat dan nu de oppositie wordt. En die zei, ik hoop maar dat Fouad zijn sociale hart heeft meegenomen van vroeger naar nu, naar de toekomst in die wethoudersrol.
2: Ja, nee, natuurlijk. Ik bedoel, ik verander niet als mens. Wel als rol en als partij. Maar het CDA is ook zeker sociaal en heeft een sociaal hart. Zeker als het gaat om de gemeenschappen, verschillende gemeenschappen. Die willen we echt sterker maken. Want zonder sterke gemeenschappen kunnen we ook niet verder in deze samenleving. En natuurlijk zal ik mijn sociaal hart nemen. Alleen, het is niet meer dat rode hart.
1: Het is een beetje verkleurd, een beetje groen geworden. Ik verwees net al even naar die mevrouw uit de oppositie. Die oppositie stelt op dit moment eigenlijk niks meer voor. Hè? Als ik even kijk naar, nou ja, Forum is dan de grootste, maar voor de rest zijn het bijna allemaal eenpitters.
2: Ja, dat is ook zo. En ik vind ook dat wij als coalitie met 25 zetels, dat is natuurlijk enorm ten opzichte van 14, ook echt de oppositie de ruimte moeten bieden en geven om ook heel goed te luisteren wat daar vandaan komt. Want dat is ook een deel van de samenleving die we zeker niet opzij moeten gaan zetten. En dat, daar sta ik dan ook weer voor, hè, als middenpartij, om ook te kijken naar de andere kant, ervoor te zorgen dat we daar blijven luisteren en misschien ook de goede ideeën die ze daar hebben over te kunnen nemen. Want het is heel belangrijk dat we in deze raad toch echt als 39 mensen naar buiten toetreden, zullen we zeggen, en wij als college ook de ruimte bieden aan anderen die dan hun stem niet in de coalitie hebben.
1: De eerste gelegenheid daarvoor is aanstaande donderdag in de raad. Verwacht u daar nog wat van?
2: Nou ja, we gaan het debat aan met elkaar over het coalitieakkoord. Maar ik verwacht eigenlijk veel meer voor na donderdag. Donderdag zal eigenlijk veel meer in het teken staan van een feest, zullen we zeggen. Maar na donderdag ga ik er wel vanuit dat we gewoon echt aan de bak moeten met elkaar, maar ook met de oppositie.
1: Alle zes komen wel door de ballotage, verwacht u?
2: Ja, dat verwacht ik wel. Ja, absoluut.

0: Black Velvet, Alana Miles. Verrassend nieuw als coalitiepartij is Forza Haarlemmermeer. De lokale partij kreeg 4 zetels in de nieuwe raad. Was getalsmatig niet nodig voor een meerderheidscoalitie, maar werd toch aan tafel uitgenodigd. En de partij gaat zelfs meedoen in het bestuur. En wel in de persoon van Erik Vermeulen. Gekend luis in de pels voor voorgaande colleges. Dat vraagt om een toelichting.
1: Meneer Vermeulen, gefeliciteerd.
2: Ja, so far so good. De raad moet natuurlijk nog zijn veto erover uitspreken of ik al dan niet deze functie mag vervullen. Maar het ziet er goed uit.
1: Ja, de ballotage gaat u wel overleven.
2: Ik ga ervan uit, ja.
1: Na de verkiezingen, ergens in de nacht, in de vroege nacht, kwam ik u tegen. En toen zei ik, nou ja, wat moeten we met deze uitslag? En toen zei ja, we hebben de sleutel in handen.
2: Nou, we hebben niet de sleutel in handen, maar ik denk dat voor de balans van de club die er nu staat, dat wij wel van heel groot belang zijn. Het zou er heel anders uitgezien hebben zonder ons.
1: Het is wel zo dat het had gekund, hè?
2: Ja, het had gekund. Wij zijn voor de numerieke hoeveelheid niet nodig.
1: Was u verrast dat u erbij werd gevraagd? Of was dat ook zo'n beetje dat u denkt van, ja, gezien de problemen die voorliggen, de uitdagingen die er liggen, moet het zo breed mogelijk een coalitie worden?
2: Dat zijn twee dingen. Ik denk inderdaad dat het goed is dat de coalitie zo breed mogelijk is. En dat het een wonder is dat we met z'n allen een akkoord hebben gemaakt waar iedereen zich in herkennen kan. Ook onze kiezers. Ook krijgen we niet in alles onze zin natuurlijk. We laten ook aan Den Haag zien dat het wel kan. Waar iedereen daar elkaar uitsluit en niet met elkaar wil praten en geen ideeën steunt als de ander het ook steunt. Kortom, niet met landsbelang bezig is zoals wij met het gemeentelijk belang bezig zijn. Maar vooral alvast voorsorteren op volgende verkiezingen en de tegenstellingen uitvergroten. Ja, ik vind het heel knap dat wij in het begin was het echt, waren de gesprekken minder makkelijk. Maar naarmate dat vorderde kwamen we steeds dichter bij elkaar.
1: U straalt dat vertrouwen ook uit met z'n zessen toen u net de presentatie deed. Even kijkend naar Den Haag, een minderheidscoalitie. Dit is een hele ruime minderheidscoalitie. Staat er nog iets als oppositie?
2: Nou ja, we hebben natuurlijk oppositie, maar die is natuurlijk wat de hoeveelheid betreft in het nadeel. Maar goed, we hebben wel de afspraak waar we ons aan committeren, wat in het akkoord staat, dat is heilig. Want dat zijn de afspraken die je maakt en afspraken daar hou je aan. Maar dingen die zich natuurlijk voor gaan doen buiten een coalitieakkoord, ja, dan kan je als partij nog steeds je eigen afwegingen maken.
1: Desondanks zeiden er geloof ik 14 of zo nog maar over. En dan nog wel maar één pitters. Dat zal lastig worden om daar een oppositie van te maken. Niettemin, u had een mooie portefeuille samengesteld gekregen. Sport, kon ik niet meer voorstellen. Maar ook cultuur. En daar hoorde ik u bij de presentatie niet over.
2: Nou ja, de bedoeling was dat we niet, het was ook niet mijn bedoeling om een heel betoog te gaan houden over alles wat we gaan doen. Cultuur vind ik heel erg leuk. Ik vind het natuurlijk ook een hele grote uitdaging. Omdat een van de dingen die in het coalitieakkoord staat, is dat we gaan kijken hoe we met gemeentelijk vastgoed ook geld kunnen genereren. Het is al jaren vanzelfsprekendheid dat we in de vorm van subsidies doorlopend maar allemaal dingen op die manier overeind blijven houden. En dat is natuurlijk ook bijvoorbeeld, neem een schouwburg die we hebben. Ja, dan is het ook eens kijken, is daar nou niet een mogelijkheid om daar ook eigen inkomsten te genereren, zodat een gedeelte van wat daar naartoe gaat vrijgespeeld kan worden om andere dingen te doen, zodat we, ondanks dat we straks minder geld uit Den Haag gaan krijgen, dat we wel gewoon voor onze inwoners alles kunnen blijven doen. En dat wordt een enorme uitdaging. Los van het feit dat cultuur natuurlijk hartstikke leuk is.
1: Ja, precies, wou ik zeggen. Daarom waren we al wel verrast dat het nog niet benoemd werd. Maar ik kan uw argumentatie wel volgen. De raad gaat nu uiteindelijk beslissen. U moet alle zes nog door de ballotage. En dan moet het coalitieakkoord geaccepteerd worden. Dat lijkt me een hamerstuk. En dan, hoe gaat het verder? De dag erna meteen aan de bak?
2: Ja, we gaan de maandag erop, heb ik gezien, een heel inwerkprogramma. En het eerste wat je doet, ik weet nog dat ik nieuw in de raad kwam. Ik wist van toeten nog blazen. Vooral luisteren, kijken wat er speelt, voordat je hoog van de toren gaat blazen. En dat wil ik nu ook precies doen. Ik stel me in het begin bescheiden op. Ik luister naar wat er op me afkomt. Ik laat mezelf onderwijzen in wat er speelt. En vervolgens ga ik kijken of ik daar de ideeën die ik nu al in mijn achterhoofd heb, of ik die kan verbinden met de werkelijkheid.
1: Maar de kritische toon zal niet afnemen.
2: Kijk, op jezelf kritisch zijn moet je altijd natuurlijk, op je eigen handelen. Maar nu zit ik straks op een positie om te handelen. Dus de kritiek zal nu vooral op mezelf zijn.
0: Namens de VVD blijven Beriel van Straten en Marja Ruigrok als wethouder actief. Datzelfde geldt voor Charlotte van der Meij van D66. Het nieuwe college wordt in de raadsvergadering van aanstaande donderdag voorgesteld. Dan wordt ook het coalitieakkoord besproken. Aansluitend staan de formele benoemingen op de agenda.

Heading for a Fall, Baia Condios. Tot zover de 40ste aflevering van het seizoen 25-26 van Meer Magazine. Redactie Carolien Geven en Henny Beijer, eindredactie Ton van Dranen. Ik ben Ruud Kroes en straks na 7 uur de Zilveren Golf met Edward Niesing. Tot slot van dit programma Hotel California, de Eagles. Fijne avond.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molux Monument, namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan. Het gebeurde voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd

0: Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid is de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet doorgegaan. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzegen van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als 3e en als 10e in het eindklassement. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Als altijd begon ik ook vandaag met een voormalige nummer 1 ergens in de wereld. En deze keer begon ik dicht bij huis. Want in de megacharts van 1 juni 1986, precies 40 jaar geleden dus, stond Wham aan de top. Om het daar 3 weken lang vol te houden. En er komen er nog veel meer horen van langer. Van 4, 6 en 7 weken. Zelfs in het Frans. Maar eerst even een goedenavond en hartelijk welkom bij weer een nieuwe editie van de Zilver Golf hier op Meer Radio. Met vandaag onder meer: platenmaatschappij levert te weinig singles aan. Goud voor Billy Preston, Backstreet Boys en Chicago. En bij de sterfdag van de componist van een van de grootste hits van Frank Sinatra. Later in het programma de voormalige troetelschijf. Die dateert van 21 juni 1977. Een echte moeder. Ja, en dat op vaderdag. En ik stoepte weer van de site vandaag de muziek van Ton van Meer Radio. Dankjewel, Ton. Ik heb er weer een hoop aan gehad. In de speaker kwam ik ook weer de verjaarskalender tegen. Wie er een jaartje bij leeft vandaag, dat zijn er 8. Dus meer dan ik kan draaien. Kijk hoe ver ik kom. De oudste brengt aan het eind van het programma een kink in de kabel. De jongste ken je hoogstwaarschijnlijk niet, zeer waarschijnlijk, van naam. Maar zij is de zangeres van het prachtige Stay. In 1992 een hit voor het Amerikaans-Britse damesduo Shakespeare's Sister. Samen met ex-Banana Rubs Shirband Fay. Marcella Detroit is de junior van de verjaarskalender. Ze wordt 67 vandaag.

more time. Met een mooi slot eraan gebouwd door George Harrison. Het slot van The Ballad of John and Yoko. Megachart 4 weken, top 40 4 weken. Ingangsdatum 21 juni 1969. John, Paul, George en Ringo, The Beatles. Later nog meer nummers 1 van nog wat korter en langer. Eerst een grappig berichtje uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Want vlak voor de kermis in Volendam wordt op 21 juni 1972 de single Devilish Mary van Jen Roch uitgebracht. De groep hoopt tijdens deze kermis goede zaken te doen met de single. Helaas, de platenmaatschappij heeft onvoldoende exemplaren van Devilish Mary laten persen. Ook al wordt de single redelijk gedraaid op de radio, Veronica, toch blijft hij in de tipperaden steken. Jammer, maar helaas.

Nou, haar vraag is zeker een aantal keren beantwoord door allerlei leden van muzikale gezelschappen. Dat was de titel van de nummer 1 hit in de Cashbox Parade. Op 21 juni 1975. Linda Ronstadt stond er 1 week in met When Will I Be Loved. En straks dus nog nummers 1 van veel langer. Maar eerst jarige Job nummer 2. Hij maakte in zijn jonge jaren deel uit van Neil Young's Crazy Horse Band. Later had hij zijn eigen groepie, Grin. Die ging uit elkaar en trad hij toe tot de E Street Band van Bruce Springsteen. Maar hij had ook zelf een hit. Hij wordt vandaag 75. Nils Lofgren.

bij de 75e verjaardag van Nils Lofgren. En het outro gebruik ik voor het volgende wat trieste bericht. Want de Duitse orkestleider Bert Kempfert, die overlijdt op 21 juni 1980 in zijn vakantiehuis op Mallorca. Hij is bekend als de componist van onder andere Red Roses for a Blue Lady, Blue Spanish Eyes en Strangers in the Night. Een van de grote hits van Frank Sinatra. En ook leuk om te weten, Kempfert is ook de man die voor het eerst toeziet op de Beatles in het opnamestudio. Op 21 juni 1961 begeleidde de Beatles de Engelse zanger Tony Sheridan in het West-Duitse Hamburg op onder meer My Bonnie Lies Over the Ocean. En neemt Bert Kempfert met de Beatles de klassieker Ain't She Sweet op. Maar goed, daar gaat het nu even niet over. In memoriam Bert Kempfert, hij overleed vandaag 46 jaar geleden. Dit is de grote hit van Frank Sinatra, door hem gecomponeerd, Strangers in the Night.

0: nummer 1.
1: Hoeveel versies zouden er niet zijn van het nummer Stand By Me? Ik heb een hele leuke bijzondere gevonden. Die nummer 1 stond gedurende 3 weken in Zwitserland. For the cause.
2: Really?
3: Oh boy.
2: Yes.
3: It is not that funny.
2: That's not that funny.

Deze kennen je nog niet, hè? Nou, ik ook niet. Leuk, een alternatieve Stand By Me. Vanaf de datum van vandaag in 1998. 3 weken lang in Zwitserland, nummer 1. For the Cause. Straks nog nummers 1 van 6 en 7 weken. En als ik er tijd voor heb van 9, eerst... Een week nadat Chicago 10 van Chicago is uitgebracht... wordt de LP op 21 juni 1976 goud in de Verenigde Staten. Het album is in maart en april 1976 opgenomen op de Caribou Ranch in Netherlands, in de Amerikaanse staat Colorado. Op Chicago 10 staan onder meer Rainy Day in New York, If You Leave Me Now en You Are On My Mind. Chicago 10 van Chicago bereikt de 3e plaats. En daar is maar weer eens bewezen dat je niet eens nummer 1 hoeft te komen om goud te behalen.

0: En wat zeiden de heren aan het begin van de weergave van dit nummer? Rehearsal. Leuk om die eens een keer te laten horen. Chicago. En goud voor Chicago 10.
1: Nummer 1.
0: Even lekker ver weg is dan. Naar Australië en Charlene.

staat nog steeds. I've never been to me. Charlene, 6 weken nummer 1 in Australië. En ik heb na Chicago nog meer goud voor je. Millennium van de Backstreet Boys wordt op 21 juni 1999 goud in de States. Staat vanaf 5 juni 10 weken lang op de eerste plaats van de albumlijst van Billboard. Allemaal prachtige nummers op Millennium, waaronder I Want It That Way, de Backstreet Boys.

0: toch in het Frans bezig ben. Aussi en Hollande, een disque très populaire. 22 in de Nederlandse hitparade. In het jaar dat hij in Frankrijk 7 weken op 1 stond, 1975. 21 juni, Joe Dassin en L'été Indien.
1: Edward Niesing, meer radio.
0: En je hebt nog 1 jaar gedroet. Wat zei ik aan het begin van het programma? De oudste zorgt aan het eind van het programma voor een kink in de kabel. Hij wordt 82 jaar vandaag. De voorman van de Kinks in de tijd, Ray Davies. Congratulations.

Deze plaat een vette hit was in 1964, was die 18. Vandaag wordt hij 82. Ray Davies van de Kinks. En dan had ik jullie nog één gouden plaat beloofd. Outer Space van Billy Preston wordt op 21 juni 72 goud in de Verenigde Staten. Deze instrumentale single is op 22 april dat jaar binnengekomen in de Billboard Hot 100 en bereikt de tweede plaats.

Een gouden plaat voor iets instrumentaals. Dat komt niet zo vaak voor. Wel bij Outer Space van Billy Preston. En dan heb ik nog één berichtje voor je. De 18-jarige Bobby V neemt op 21 juni 1961... door de oudste van het uur Take Good Care of My Baby op. Liedjes geschreven door het componisten-echtpaar Carole King en Jerry Goffin. Staat later 3 weken aan de top. En het is de enige nummer 1 notering van Bobby V in de States. Take good care of yourself de komende dagen. En volgende week is de zilveren golf weer tussen 7 en 8 op meer radio.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molukks Monument. Die excuses waren voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven.

0: Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won drie van de vijf etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft er nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Splinternieuw. Met Jeroen Griekspoor.
3: The following program is presented in stereophonic sound. Please adjust your listening device accordingly and enjoy the

Dat was hem. Producer en multi-instrumentalist Carlita. En dat voor een Grammy-genomineerde duo Sophie Tucker. Bundelen hun krachten voor een nieuwe single en die heet Manhattan. Wat? Ja, New York. Oké. Okay.

0: We danken de collega's voor hun programma's. En het is bij jou daar aan de andere kant van het toestel aanbeland bij vers geperste muziek en vitamine. Oftewel splinternieuw op meer radio. Iedere week draaien we de allernieuwste muziek voor je. Gelukkige nieuwe singles en verse albumtracks. En zoals gebruikelijk heb ik als tweede echte splintertip voor je. Die nieuwe plaat die je vrolijk maakt. Zoiets. Hè? Ja, toch. Splinterip voor de komende week is inderdaad een vrolijkert. En die is van Ibrahim Malouf. De in Beirut geboren en in Parijs woonachtige trompetist en componist. En zijn nieuwe album heet Trumpets of Michel Ange, Volume 2. En daarop vinden we deze lachenbek-track. Bring the light.
1: Dit is de splintertip van deze week.
2: The light is in your heart already.

Nameless. Dat was niet het album. Wel de naam van het album. Denk daar rustig over na. Het was de eerste langspeler in een trilogie van Dominique Fils-Aimé. De dame die tijdens haar Europese Sunshine Tour dit jaar ook Nederland aandeed. Dat het nummer uit 2018 weer in de lijstjes met nieuwe muziek staat, is onder meer te danken aan het feit dat mevrouw is verkozen tot merkambassadeur van de... Even kijken hoor. Oh, High End Society 2026. En daar zit een beurs aan vast in Wenen. Nou ja, aan muziek en specifiek dit Birds staat bekend om de uitzonderlijke productiekwaliteit. Met name de contrabas en haar gelaagde vocalen. Vandaar. Straks iets over het echte leven. Maar is het vierde voorproefje van het aankomende album van de Belgische formatie Trigger Finger. Dat Tarmac gaat heten. Het is dit Through the Beam.

In de tekst van dit nummer reflecteert Zachary op de harde realiteit van het leven, persoonlijke worstelingen en de druk van zijn omgeving. Met een opvallende moderne verwijzing naar de onvervangbaarheid van de menselijke geest door kunstmatige intelligentie. Dat dus. Grappig, want ik gebruikte ook AI om wat meer informatie over dit real life te vinden. Leuk, hè? Straks is met Rio en meer radio natuurlijk nationaal en internationaal nieuws. En daarvoor de zomerse klanken van Jasmine Lacey. Die zou te horen over de zomer heeft The Sweetest Season. Maar eerst de Amerikaanse singer-songwriter Love. L-A-U-V. Hij was een tijdje uit beeld vanwege wat geestelijke probleempjes. En waarover hij dit nummer maakte, Don't You Know? Yes, I Do. I've been

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molukks Monument. Die excuses waren voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jette zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk was het vandaag al in veel departementen code rood. Morgen geldt die waarschuwingscode in ongeveer de helft van het land. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood. In Madrid werd de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelast. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft er nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Now, here comes the music.
3: Leert u het volgende lied uit uw hoofd en zing het uit volle longen mee.

12 uur van Splinternieuw op meer radio. Dat dan met wederom een Belgische band, namelijk Only Tears. Ja, zo'n naam voorspelt natuurlijk weinig goeds. Maar dat moet je kunstzinnig gezien ruim bekijken. En woorden, een riffje dromerige zins en een zweverige dumpatroon. Dat dus. In dit disaster, ook dat nog. Straks een blauwe ster. Bestaan die? Ik weet het niet. Maar eerst een sfeervolle indie folk en country single van de Amerikaanse singer-songwriter Max Magnone. Een lied over het zijn van de oudste dochter en het eerbetoon aan zijn partner is dit Firstborn Daughter.

het klinkt iets wat vrolijk, lenteachtig. Neem me niet kwalijk. Het klinkt iets wat vrolijk, wou ik zeggen, lenteachtig, maar het gaat over, het zal niet, een voorbije relatie. En de wat-als-gedachten die daarbij komen kijken. Dit was het Duitse Brockhoff met Blue Star. Oh, daar is die. En je vindt het op de onlangs uitgekomen langspeler Easy Peeler. Wat ga je doen? Ik ga lekker peelen. Dat. Dan wel rustiger aan met een gelikt stukje indie pop van Joss Conway. Je vindt het op zijn debuutplaat Ploem en het heet Breathless.

kwamen haar eerder tegen in Splinterview en meldden toen dat deze dame Kels haar carrière grotendeels zelf heeft opgebouwd. 52 door haar zelf georganiseerde shows in de VS in 2023. En muziek die door haar zelf wordt uitgebracht. Zo ook dit Call Me, dat deel uitmaakt van haar EP, getiteld Dirty Blues Princess. Dan verder met meer vers geperste muziek en vitamintjes. En wel een nummer waar de fans naar het schijnt al lang op wachten als studioversie. Ik heb het over Linger van Johnny Orlando. Het is deel van zijn album Songs for Young Lovers. Dat is die voor mij dus.

En dan zien we dat het eerste uur splinter in hoe er bijna op zit. Het volgende uur is non-stop. Ja, ik ben de afgelopen weken wat druk geweest, dus Splinter Nieuw was even niet op de radio. Maar goed, zometeen ook non-stop, want ik ben nog niet aan het tweede uur toegekomen. Vandaar dat ik alvast afscheid van je neem voor deze week dan weer. Ja, wees gerust. Volgende week zijn we er gewoon weer. Tussen 8 en 10 op meer radio. Na twee uur gaat Tom van Dranen verder met heerlijke rustige muziek tijdens Nice and Slow. En wat mij betreft alvast dank voor het luisteren. En we gaan verder met het opzwepende geluid van Usual, Big Sean en Scott Storch. Die dus, die aan gymnastiek doen. En dat doen ze met Body Drop. Maar eerst de band met wel een heel aparte naam. The Mountain Goats. Hoe verzin je het? Hoe dan ook, ze brengen een nostalgisch klinkende muziek. Zoals te horen bij dit Shallow Grave. Dag allemaal.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het tussentijdse akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. In dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn Iran en Qatar daarna samen in gesprek gegaan. Hoog op de agenda staat het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten was het overleg al met een dag uitgesteld. Het Israëlische leger liet vandaag nog weten dat het paraat blijft om gevechtsoperaties te hervatten. Ook Hezbollah zegt klaar te zijn om te reageren op nieuwe Israëlische aanvallen. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten vonden haar een uur later. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal 2 keer. En ook was er nog een eigen doelpunt van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel

0: programma meer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlem en Haarlem en meer radio.
0: Splinternieuw. Met Jeroen Griekspoor.
2: Hey.

0: je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 8 en 10. Club to Date op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het tussentijdse akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna anderhalf uur. In dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn Iran en Qatar daarna samen in gesprek gegaan. Hoog op de agenda staat het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten was het overleg al met een dag uitgesteld. Het Israëlische leger liet vandaag nog weten dat het paraat blijft om gevechtsoperaties te hervatten. Ook Hezbollah zegt klaar te zijn om te reageren op nieuwe Israëlische aanvallen. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten vonden haar een uur later. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal twee keer. En ook was er nog een eigen doelpunt van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Now, here comes the music.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna anderhalf uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: En dat is Ben Howard bij Meer Radio met Keep Your Head Up. Goedenavond.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Hallo, hallo. Dit is Nice and Slow tot 12 uur. En natuurlijk ook op deze zomerdag.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Een mooie 2 van 1 na het nieuws van 10:30. En die is dan dit keer voor Mary J. Blige. Maar nu hoor je André Hazes bij Meer Radio. Met dat ene moment. En zometeen ook Rani met de nummer Crazy.

Hij begon zijn carrière als gitarist. En toen later ging hij erbij zingen. En dat legde hem geen windeieren. Hij is een van de populairste artiesten nog steeds van Amerika. Your Body is a Wonderland. Je hoorde John Mayer bij Meer Radio. En tot 11:30, Carsoe. Zometeen. En de Beatles. Maar nu, Bryan Adams. I'm ready.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal mate has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna anderhalf uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Billy Joel of Billy Joel, wat je wilt, als ze maar platen maar draaien, dat zegt hij altijd. The longest time.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: Twee keer Mary J. Blige, als eerste met U2 samen in One. En daarna, I'm going.

Alweer uit 1965, dat is duidelijk te horen ook, hè. Deze van Salvatore Adamo. Dat was La Nuit als Franse klassieker. En hier is het tot besluit van dit uur. Easy van de Commodores. A Love's Concerto van de Toys. En Fix You van Coldplay.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben vandaag in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal is Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer, vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws.
0: Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: We gingen terug naar 1972 met deze klassieker van Bill Withers. Dat was Lean On Me. Welkom terug.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: En ook in dit uur hebben we weer prachtige muziek voor je, hoor. Wat te denken straks na 11:30.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Natuurlijk naast Suzanne Freek. Dan krijg je 2 keer te horen Douwe Bob bij Meer Radio. Dat allemaal straks na het nieuws 11:30. Nu, niemand minder dan Herman van Veen met een hele leuke. Dit is Alles Doet Er Toe.

If Tomorrow Never Comes door Rowan Keating. Het origineel is trouwens van Garth Brooks, de Amerikaanse countryzanger. En dit zijn de volgende drieën weer bij meer radio in Nightsaslow. You Say van Lauren Daigle, Joe Cocker hoor je ook en No One door Alicia Keys.

Alicia Keys was dat met No One. En voor het nieuws van 11:30 heb ik nog eentje voor je. De Amsterdamse Wally Tax. Hij was ooit de zanger van The Outsiders. Dit is een soloplaat van hem uit 1967. Let's forget what I've said.

0: Showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben vandaag in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal is Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer, vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Meer radio.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer radio. Haarlemmermeer.
0: Nog een half uur, nice and slow, met Ton van Dranen.

0: Ja, heel herkenbaar weer, hè? Suzanne Freek. Met als David is speciaal voor mijn lieve Gerda. Ah, schatje, je weet het toch. Ik ben straks weer bij je. Doei, doei. Ik hou van jou.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: 2 keer Douwe Bob. Als eerste uit de beste zangers van 2023. Zijn versie van Nat King Cole's Danny Boy. En daarna What a Wonderful World. Die ken je ook waarschijnlijk wel van Louis Armstrong.
2: Oh.

Uit 1972 deze Duitse klassieker van Christian Anders. Er fährt ein Zug nach nirgendwo. En hier is Eric Carmen, All By Myself. En zometeen hoor je ook Tony Bennett met een oudje. When I was young, I never needed.

Kevin James met Once in a Lifetime. En laat je achter met Britney Spears en Everytime. Mocht je gaan werken, werk ze. En anders wens ik je een goede nacht en wel te rusten. Hè?

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in groep G. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

vrijdag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Esther Burry. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Het is 12:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde duurde bijna 1,5 uur. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onrustoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar entree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. En België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten.